beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

0: de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Regio 8. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer, dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vrijste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Regio 8.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, een broodje.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan.
10: Dag Stijn, pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dag Stijn.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, met een broodje.

0: phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Regio 8, headlines.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Regio 8. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Krista Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vrijste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Het ritme.
5: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
4: Regio 8!
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
9: we doen nog veel meer!
8: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
11: En de klok op 7:04. Tijd om in een hele nieuwe, verse, frisse woensdag te stappen. Daar hebben we zin in, toch? Ja, ik kijk je nu aan. En ik zie de overtuiging. Hey, goeiemorgen.

Ooit begonnen als schoolbandje, toen dachten ze van... Hey, er is geld te verdienen, we gaan door. Five en Keep On Moving, het begin van een nieuwe ochtendshow bij Regio 8. Achterhoek wordt wakker, productie, presentatie, regieassistent, koffiebezorger, broodjesmeren, Marcel van Meer. Tot aan 10 uur, met veel nieuws natuurlijk voor je. Dat hoor je ook op de halve uren uitgebreid van Bart. Bart Meijer schrijft dan aan voor het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. 8:30, 9:30, 9:30. En precies in het midden komt ook Gerrit nog even langs. Gerrit Vossers, het weer voor deze woensdag. Wordt dat overtuigend? Wordt het net zo lekker als de afgelopen dagen? Of duiken we nu dan toch echt die herfst in? Ik vrees het laatste, maar er kan een opleving plaatsvinden direct na het weekend. Weer die zomer terug, hè? We zitten al lekker in oktober, dat is mooi. Even kijken op het wegdek. Een file, ja hoor, een file op de A12. De Duitse grens richting de hoofdstad van Gelderland. Nu 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen de afrit Beek en Tuiven en oplopend. Dus het kan zomaar zijn dat rond 7:30 dat daar een file staat van 12 kilometer. Ja, als je er staat en je wil nog even wat zeggen... Je wil wat delen of je wil een bepaald liedje horen... dat kan natuurlijk altijd even appen naar 06-47-47-0022. Ik zie hier staan dat het vandaag de dag is van fatsoenlijk werk... voor fatsoenlijk werk. Dat de mensen al jarenlang gestreden hebben voor fatsoenlijk werk. Maar daarover gesproken, wat doe jij eigenlijk voor werk? Wat is jouw job? Wat is jouw dagelijkse uitdaging? Is het fatsoenlijk werk? Zijn het fatsoenlijke collega's? Heb je een hele toffe baas? Ja. Als dat nou niet zo is, mag je dat ook melden, hoor. Bij datzelfde nummer. 06-47-47-0022. En dan uit Zeeland.

0: van verdriet. Uit Middelburg en een beetje Vlissingen. Bluff.
1: Wat zou je doen?
0: En iedere keer als ik deze plaat hoor, moet ik denken aan een zangeres. Die ook presentatrice werd later, waar ik mee heb samengewerkt. Een bijzondere dames is al lang niet meer onder ons. Het is Connie van den Bos. Zeg je die naam nog wat? Ik denk het wel. Is deze vrouw?
2: En hield niet van Capsones en Omari.
0: Een liedje over Oma Ari, dit, hè?

Nou goed, dus deze dame, zangeres en presentatrice, en toen zij een radioprogramma presenteerde, toen kwam deze plaat uit van Bluff die je net hoorde, wat zou je doen? En ze zegt tegen die gasten, jongens, ik vind het zo fantastisch. Echt een lekker liedje. En weet je waarom? Vooral, want ik heb het er nooit meegemaakt, zei ze. Er zit namelijk het woord klootzak in die plaat. Dat vond ze zo geweldig. Ze had er een beetje bijgebleven. Want dat was namelijk zelf een hele keurige zangeres. Vandaag een heerlijke dag. Het begint wel grijs, maar vanmiddag 21 tot 23 graden. Een lekkere zonnige woensdag.

En dat blijft leuk voor deze gast, John Mayer. En Heartbreak Warfare komt voorbij. John Mayer, als hij de kroeg in gaat, met een paar vrienden, kan hij altijd heel stoer praten. Zeg, weet je met wie ik het heb gedaan? En meerdere keren. Taylor Swift. En die andere gasten van, wat? Echt waar? Taylor, heb jij het met Taylor Swift gedaan? Ja, en ook met Katy Perry en Jennifer Aniston. Die ken je nog van Friends. Ja. En dan klinkt dat als een broodje afval, maar het is echt de waarheid. Hij had met de dames een relatie. Op dit moment is hij trouwens hartstikke vrijgezel, John Mayer. En dan even terug naar de realiteit van de Achterhoek. Want het kan een bijzonder weekend worden. Misschien ook wel voor jou. Het is namelijk een coming-out weekend in de Achterhoek. De regenboogvlag die kan uit de kast worden getrokken. En misschien kun je jezelf ook wel uit de kast trekken. Dat zou kunnen. Tussen 9 en 11 oktober is het coming-out weekend in de Achterhoek. Er is onder andere een Pride Walk in Doetinchem. Die is komende vrijdag, de 9e, vindt dat plaats. En iedereen mag meelopen. Dus ja, trek vooral iets kleurrijks aan. Het wordt best wel aardig weer vrijdag. En met die Pride Walk vragen de mensen die het organiseren aandacht voor de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van de LHBTIQA+ personen in de Achterhoek. En dat zijn er nogal wat. Komende vrijdag dus in Doetinchem.

0: Er ligt hier nog een setje in de studio, zie ik. Setje dobbelstenen. Ja, die dobbelstenen die hebben te maken met deze plaats van Talk Talk. En such a shame. En waarom dan? Nou, het gaat over een man die door het gooien van dobbelstenen... Even één worp. Ja. Nou, dat ziet er leuk uit. Nou, door het gooien van een aantal dobbelstenen bepaalt hij eigenlijk zijn leven. Is wel leuk om dat een keer een dagje te doen, maar niet je hele leven. Ik zou er haast hartstikke gek van worden, jongens. Maar goed, daar gaat de plaat over. Talk Talk, het is 19:30 geweest. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Het gaat onder andere bij Bart Meijer zo direct over een nieuw college. Het Liemers College.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. €1. En onze prijswinnende klaver landkaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je.

0: Lees voorgebruikte verpakking.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De plannen voor een nieuw schoolgebouw voor het Liemers College zijn een grote stap dichterbij. De gemeenteraden van Duiven, Montferland en Zevenaar hebben groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van het plan. Dat meldt RTV Connect. Het schoolbestuur kan nu starten met het ontwerp van het nieuwe gebouw op de huidige locatie Herenmeten. De nieuwbouw gaat de verouderde locaties Herenmeten en Zonneggen vervangen, die volgens de gemeente niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Een landbouwvoertuig is gistermiddag van de weg geraakt tussen Velswijk en Zelhem. De bestuurder reed richting Zelhem toen hij een lekke voorband kreeg. De band schoot vervolgens van de velg, waardoor de bestuurder de controle over het grote voertuig verloor. Niemand is gewond geraakt. Een bestuurder van een scootmobiel is gistermiddag rond 4 uur lelijk ten val gekomen in Azewijn. Het eenzijdig ongeluk gebeurde op de kruising van de Langeboomstraat met de Terborgseweg. De man wilde de provinciale weg oversteken en verloor de controle over het stuur, waarschijnlijk toen hij remde voor een passerende auto. Hulpdiensten hebben hem voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waar de een vissen ziet als rustig afwachten aan de waterkant, is het voor Jesper Winters uit Gaanderen topsport. De jonge visser pakte begin september in Giethoorn de Nederlandse titel dobbervissen onder de 20 jaar. De liefde voor het vissen begon al op jonge leeftijd toen hij zijn eerste hengel kreeg. Intussen reist hij het hele land door voor wedstrijden. We vroegen Jesper naar zijn succesrecept.
6: En elke wedstrijd vraagt me een andere aanpak, een andere manier van vissen en een andere denkwijze. Ik denk dat je daarin gewoon soepel moet zijn en je moet aan kunnen passen aan de tijd van het jaar. Ja, hoe de vissen willen reageren op bepaalde situaties. Dit keer bleek de aanpak die ik had uitgezocht, zeg maar, bleek een goede aanpak. En ja, dat resulteerde in 2 mooie visdagen.
5: En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
7: Regio 8. 1977.

0: Chef Special, Afraid of the Dark. Even oppassen onderweg, het kan behoorlijk heijig, schuine streep. Vooral mistig zijn, ook hier in de Achterhoek en de Liemers. En die mist kan nog heel even blijven hangen. Ook bijvoorbeeld boven het stadion, op de Vijverbergen. De Superboeren. Laten we hopen dat die mist snel zal wegtrekken bij de Superboeren. In overdrachtelijke zin dan, hè, dat het een stukje beter gaat met al die wedstrijden die er gaan komen. De eerstvolgende is komende vrijdag, aftrap 8 uur. Maar tegen wie moeten ze spelen? Dat is de vraag. Als je het goede antwoord weet, dan maak je kans op gratis kaartjes voor die pot. 06-47-47-0022. Dus tegen wie spelen de Superboeren komende vrijdag? 06-47-47-0022.
1: Yeah!

winnaar met goud bekroond. Het is het nieuwe liedje van Taylor Swift en Patient Hero. Ik pak even de kalender erbij en ook trek ik de agenda van precies 50 jaar geleden. Oktober 1976. Ja, het was de tijd dat Gerrit Vossels begon als weerman. Hè. Het was toen nog een broekie. Ja. Dat vindt hij zelf ook. Hele jonge gast toen nog, Gerritje Vossers. Hij dacht, ik vind dit leuk. Het was namelijk een bloedje hete zomer toen in die tijd. En hij vond dat reten interessant. Hij wilde er meer mee gaan doen. De rest is history. En wat betreft history, oktober 1976. Misschien kun je dat ook nog herinneren. Of heb je erover horen vertellen. Het ziekenhuisprotest in Groenlo. 10.000 mensen, meer dan 10.000 mensen gingen toen de straat op. Om te protesteren tegen de gedwongen sluiting van het Sint Vincentius ziekenhuis in Groenlo. En er kwam een einde aan de opnames van een zeer beroemde film, A Bridge Too Far. En de opnames vonden plaats op diverse plekken, onder andere in Nederland. En dus ook in de Achterhoek. Ja. Ze waren hier ook met de crew in de regio. Ook in Deventer en de IJsselstreek. Maar ook in de Achterhoek. A Bridge Too Far, oktober 1976. En er kwam gelukkig een einde aan de extreme droogte toen. Dat hebben we nu. Nou, nog steeds niet. De extreme droogte, ja, het is wel weer groen, maar de onderliggende laag is nog steeds niet best, hoor. Het is hartstikke droog. Ten opzichte van 1976 is het op dit moment een stukje droger. En dan even kijken naar de top 40. Ja, dit was ontzettend populair in de dagen van 1976. Weet je nog? Wild Cherry, play that funky music.

0: Ze komen niet uit het oosten, uit het westen van Nederland. De groep heet Sal Mineux en Morning. Goedemorgen, dit is Regio 8. Het laatste nieuws komt er zo direct aan met Edo Peters.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat, babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk, 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
9: Ah, nee.
8: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed?
0: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Nu zijn dat er al bijna 50.000 per jaar. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland komt dit door de bevolkingsgroei en de snelle vergrijzing. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het kabinet en de sociale partners praten vandaag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Bij het overleg zijn premier Jette en minister van Sociale Zaken Veilbrief aanwezig. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op de uitkeringen schrapte. Doel van de gesprekken zijn hervormingen in de sociale zekerheid die tegelijkertijd besparingen opleveren. Behalve de vakbonden schuiven vandaag ook de werkgeversorganisaties aan. Amerikaanse militairen op de Japanse eilandengroep Okinawa moeten een maand 's avonds binnenblijven en ze krijgen ook een alcoholverbod. Dat volgt op een arrestatie van een Amerikaanse militair afgelopen weekend. Hij wordt verdacht van het wurgen van een Japanse vrouw. Dat zou zijn gebeurd in een hotel in de hoofdstad van de Okinawa-eilandengroep. De militair ontkent alles. Nergens buiten de VS verblijven zoveel Amerikaanse militairen als op Okinawa. Op 100 kilometer afstand ligt Taiwan, waardoor het voor de VS een belangrijke strategische locatie is. Bij het Koninklijk Paleis in de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten. De man had volgens berichten een mes bij zich. De politie kwam een kijkje nemen omdat de man zich agressief gedroeg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de Zweedse koninklijke familie in het paleis aanwezig. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten. Regio
7: 8. Kom wild eten bij Doppeladler. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
8: Ja, waar gibt's denn sowas?
7: Bij restaurant Doppeladler. In Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
8: Doppeladler. Goed und lekker.
7: Let op, graag vooraf reserveren.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met Vin.
12: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: AR staat voor Agroniek Rijnvallei. En kijkt met optimisme naar de toekomst. En begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers. Delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
1: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Ja, de vroege woensdagmorgen, de ene is wat meer opdreef dan de andere, maar het is toch wel een uitgeslapen ochtend. Ja, ja, ja.

0: Goedemorgen. Hij lijkt een beetje op Danny Vera. Zonder bakkenbaarden en met heel veel tattoos. Dat is Douwe Bob. Zijn nieuwe liedje kwam voorbij. Een lekker liedje is het. En het liedje heet Note to Self. Eens even kijken of de telefoon inmiddels al is overgegaan. Hij schrapt nog één keer zijn keel. En daar is hij, onze swingende taxichauffeur. Het is Heinie Peters. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, die massa.
0: Ja. Strak achter het stuur met de handen op. Wat is het ook alweer? 10 voor 2, hè? Of 10 voor 10?
1: Ja, 10 voor 2.
0: Ja. Ik zet ze altijd op 10 over half 2. Maar dat is de makkelijke stand. Dat mag niet, hè, van de rijinstructeur. Daar krijg je galazen mee. Alhoewel, zolang je maar 2 handen aan het stuur houdt en die telefoon niet vastpakt. Heb jij je wel eens schuldig gemaakt aan het feit dat je een appje zit te lezen of te tikken tijdens een rit?
1: Ja, heel eerlijk.
0: Tijdens een taxirit of gewoon je persoonlijke, je eigen auto?
1: Nee, ook, maar dan leeg. Dan ben ik leeg. Dus er zit er niemand in, alleen ik.
0: Ja, maar dat maakt niet uit. Er kan nog steeds hartstikke fout gaan. En het is niet alleen voor jezelf. Maar ook met andere weggebruikers. Doe het nou gewoon niet. Ik heb me daar ook ooit eens schuldig aan gemaakt. En toen dacht ik, dit nooit meer. Dus wat doe ik? En ik denk dat heel veel mensen dat niet doen, dat kunnen ze niet, dat lukt niet. Telefoon achter op de achterbank leggen. Nou, daar kan je nooit bij, want dan heb je echt gelijk een ongeluk als je dat wil gaan proberen. Tijdens het rijden om die auto of die telefoon te pakken. Dus dan moet je maar even wachten. En dan later zie je het wel. Leg hem gewoon op de achterbank neer. Niet op de bijrijdersstoel, want dan wil je toch even kijken als er iemand belt of een appje stuurt. En het is ook nog eens een keer hartstikke duur als je wordt aangehouden. Een van de hoogste bedragen. Je zit rond de €500. Wat? Ja, echt 100. Ja? Dat bedrag. Ja, dat tikt het wel, hoor, tegenwoordig.
1: Ja, dat is niet misselijk.
0: Een uurtje rijden in jouw taxi is goedkoper.
1: Ja, dat weet ik
0: wel zeker. Nou, scheelt niet veel, denk ik. Was een uurtje taxi rijden in Doetinchem? Als je een uur in de bus zou zitten, wat betaal je dan?
1: Een uurtje is rond de 45, denk ik.
0: Oh, dat is netjes. Dat zijn leuke bedragen. Hey, waar zijn de problemen wat betreft de wegen in de regio?
1: Op dit moment heb ik eigenlijk nog niet zoveel gezien. Ja, Kilde, maar dat houdt voorlopig nog even niet op, denk ik.
0: Dat is de hoofdstraat in Kilde. Zal ik dan het werk maar weer van je overnemen dan? Want ik heb natuurlijk weer een lijstje. Ik kan het wel even roepen. Maar ik denk, ik bel even de deskundige. Ja, die man is natuurlijk ook hartstikke druk. Heinie. De gaswal in Doetinchem, die is nog altijd afgesloten. Dat is de weg bij de molen langs de Oude IJssel. En de Ettenseweg is afgesloten. Dat is als je van de N317 afkomt richting Ulft. Ulft zou willen binnenkomen. Dat kan vanaf 7 uur 's ochtends niet tot 4 uur 's middags. Ik kom dus voor 7 op die route uit. En ik ben braaf voor 7 ook nog even over het industrieterrein gereden. Want dat is de omleidingsroute. En sinds 2 dagen doe ik dat niet meer. Ik denk, ik kan tussen die borden door. En dat doen meer mensen. En die rijden hard. Die denken allemaal van, ja, dat mag eigenlijk niet. Ik rijd maar zo hard mogelijk eromheen. Dan pakken ze me niet. Ik denk, jongens, je zit hier op 80 kilometer per uur. Dat kan echt niet. Maar goed, het is wel een beetje link. Als je dus voor 7 daar komt, dan controleert niemand je nog. Dan kan je ook doorrijden. Maar ze zijn daar bezig met putten. En sommige liggen, ja, ze liggen niet open. Maar dan zijn er platen opgelegd. Daar moet je niet te hard overheen kachelen. Wil ik even als advies meegeven voor iedereen die voor 7 uur op die weg uitkomt. En dat gaat nog door tot de 13e. Oh, goed. Nou, alle informatie die jij had kunnen vertellen, heb ik dan verteld.
1: Ja, wel mooi toch?
0: Hey, jongen, bedankt.
1: Ben je meer, toch?
0: Ja, het is tijd voor koffie, zeg ik dan maar. Hè?
1: Ja, oké.
0: Dag, fijne radiovriend. Dag. Heinie was dat, hè? Reset your brain. Nou, dat geldt niet voor Heinie natuurlijk, maar toevallig heet het liedje wel zo.

onderweg of al misschien een tijdje op je werk. Dit is de ochtendshow. Achterhoek wordt wakker. Ik kan nog altijd meedingen van haar gratis kaartjes voor de volgende wedstrijd. De volgende pot van de Superboeren, die is komende vrijdag. Maar ja, tegen wie spelen ze eigenlijk? Wanneer is het? Dit weekend? Oké. Maar tegen wie? Laat dat even weten. En wie weet, met jouw goede antwoord maak je kans op gratis kaartjes. Even appen naar 0647470022. En dan het laatste nieuws, maar dat wil ik vooral ook nog even zeggen, dat vind je op de site regio8.nl. Dat gaat onder andere over een scootmobiel, een bestuurder van een scootmobiel die gistermiddag ten val is gekomen. Dat gebeurde op de Terborsenweg tussen Etten en Zeddam. De man is later meegenomen naar het ziekenhuis. Het volledige verhaal erachter lees je dus nu terug op de site regio8.nl. En nu de spanning toch al een beetje verhoogd is, even terug naar heel lang geleden. Nog net geen 100 jaar geleden, maar toen was er ooit eens een hoorspel op de radio. Dat er mannetjes van Mars ook naar Nederland kwamen. Ja, eigenlijk naar de hele wereld. En dat ze ons zouden veroveren. En mensen hoorden dat toen op de radio, want de radio was een vrij nieuw fenomeen toen natuurlijk. Die dachten echt, oh jongens, einde der tijden is er. Dat zal toch niet gebeuren. Mensen vonden het verschrikkelijk, van de doodeng. Vele jaren later kwam er nog een musical en ook een film uit rond datzelfde gegeven. En dit heeft eigenlijk ook te maken met een grote hit uit 1978. Je ziet ze voor je. Met die grote koppen en die uitpuilende ogen. De mannetjes van Mars. Of zouden ze er toch stiekem iets knapper uitzien in dit echt? Dat weet je niet. Jeff Wayne en The Eve of the War. Het gaat er toch op. Wel over, hoor, daar.

missie voltooid. Marsmannetjes geland. Nou, schuif even aan tafel aan. Staat hier nog een ontbijtje. En je moet ze gewoon positief benaderen. Dat zal wel een keer ervan komen. Dat wij naar Mars gaan. Ja, wij zullen het niet meer meemaken. Maar kinderen, kleinkinderen, die, dat soort gedachten. Ja, nee. Het is allemaal voorspeld, hè. Maar goed, het is de verre toekomst natuurlijk. Het is Jeff Wayne, The Eve of the War. Zo direct het laatste nieuws met Bart. Bart Meijer. Nieuws uit de Achterhoek en de Limos. Het gaat onder andere over het nieuwe Limos College. En

Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je

0: zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Zondag speelt voetbalvereniging Ulftse Boys thuis tegen Ruurlo. Kom zondagmiddag om 2:00 kijken naar een leuke pot voetbal. De wedstrijdsponsor is Van Zandvoort, Natuursteen en Bestratingen. Van Zandvoort Natuursteen en Bestratingen en de Hendrikse Groep Ulft, al 25 jaar de trotse hoofdsponsor van de Ulftse Boys, wens iedereen een sportieve wedstrijd.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo af.
4: Bestratingen. Van Zandvoort Natuursteen en Bestratingen en de Hendrikse Groep Ulft, al 25 jaar de trotse hoofdsponsor van de Ulftse Boys, wens iedereen een sportieve wedstrijd.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de vrienden.

0: Prijswagens.nl/vriendenprijzen.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Waar de een vissen ziet als rustig afwachten aan de waterkant, is het voor Jesper Winters uit Gaanderen topsport. De jonge visser pakte begin september in Giethoorn de Nederlandse titel dobbervissen onder de 20 jaar. De liefde voor het vissen begon al op jonge leeftijd toen hij zijn eerste hengel kreeg. Intussen reist hij het hele land door voor wedstrijden. We vroegen Jesper naar zijn succesrecept.
3: En elke wedstrijd vraagt me een andere aanpak, een andere manier van vissen en een andere denkwijze. Ik denk dat je daar gewoon soepel moet zijn en je moet aan kunnen passen aan de tijd van het jaar. Ja, hoe de vissen willen reageren op bepaalde situaties. Dit keer bleek de aanpak die ik had uitgezocht, zeg maar, bleek een goede aanpak. En ja, dat resulteerde in twee mooie visdagen.
2: Een bestuurder van een scootmobiel is gistermiddag rond 4 uur lelijk ten val gekomen in Azewijn. Het eenzijdige ongeluk gebeurde op de kruising van de Langeboomstraat met de Terborgseweg. De man wilde de provinciale weg oversteken en verloor de controle over het stuur, waarschijnlijk toen hij remde voor een passerende auto. Hulpdiensten hebben hem voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een landbouwvoertuig is gistermiddag van de weg geraakt tussen Velswijk en Zelhem. De bestuurder reed richting Zelhem toen hij een lekke voerband kreeg. De band schoot vervolgens van de velg, waardoor de bestuurder de controle over het grote voertuig verloor. Niemand is gewond geraakt. De plannen voor een nieuw schoolgebouw voor het Liemers College zijn een grote stap dichterbij. De gemeenteraden van Duiven, Montferland en Zevenaar hebben groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van het plan. Dat meldt RTV Connect. Het schoolbestuur kan nu starten met het ontwerp van het nieuwe gebouw op de huidige locatie Herenmeten. De nieuwbouw gaat de verouderde locaties Herenmeten en Zonneggen vervangen, die volgens de gemeente niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
4: En dan naar de weerkamer in Silvolde. Daar zit hij. En hij kijkt naar buiten. En hij ziet het gebeuren vandaag. Alweer zo'n warme dag. Die gaat hij weer omarmen. En wij met z'n allen natuurlijk, omdat we Gerrit nu horen. Gerrit, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Voor deze woensdag. Ik heb me laten vertellen dat het misschien nog een beetje grijs is vanochtend. Maar vandaag wordt het ook alweer zo'n lekkere dag.
5: Ja, een lekkere visdag.
4: Visdag?
5: Ja, dat was net in het nieuws.
4: Dat was in het nieuws, ja.
5: Ja, ben jij een visser?
4: Nee, ik vind dat... Mensen die ervan houden, respect, ik vind het echt... Ik sta graag vroeg op. Ik bedoel, voor deze ochtendshow één groot feestje. Elke dag weer. Maar om te gaan vissen, dan zit je daar een beetje doelloos voor je uit te staren. En dan heb je een dobbertje. Hè, wat een dobber. Ja. En dan ga je nadenken je over het leven.
5: Je valt achter de hengel in slaap.
4: Want het is toch helemaal niks. En dan heb je zo'n visje. Nou, wat een feest. Dat beest heeft helemaal geen feest. Dan moet weer terug, haak je eraf. En dan ga je naar huis en dan zeg je tegen schat... nou, ik heb het toch een ochtend gehad. Spectaculair. Opgewonden was ik. Nou, hou dat toch op. Ik heb er niks mee. Maar goed, er zijn mensen die ervan genieten. En er bestaat dus ook sportvissen. Dus ik doe het liever in de sportschool sporten. Hey, het weer voor vandaag. Daar gaan we even mee door dan. Hè?
5: Dat is belangrijk. Dat was ook... is ook wel een sport geweest de afgelopen dagen. Want we hadden hoge temperaturen. En vandaag doen we er nog één dag bij aan met die hoge temperaturen. Vanmorgen begon met wat mist. 7 graden was de minimumtemperatuur. Nu is het ietsjes hoger. Maar als we naar buiten kijken, dan zien we nog wat mist boven de velden hangen. En als we naar boven kijken, zien we wat vliegtuigstrepen. Maar ook wel wat sluierbewolking. En die sluierbewolking die wordt vandaag geleidelijk aan wat meer... Maar de zon die speelt nog lange tijd de hoofdrol. Het wordt nog een hele aangename dag. Meerder omdat het ook een zwakke tot hooguit matige zuidoostenwind waait. En de temperatuur vanmiddag uitkomt op 23 tot lokaal 24 graden. Ik zei het al, de bewolking wordt wel dikker. En dat zal vanavond, is het dan geheel bewolkt. En dan volgt er vanuit westen regen in de tweede helft van de avond... is ook de Achterhoek helemaal aan de beurt. En de wind die draait ook geleidelijk aan naar noordwestelijke richtingen. En die trekt wat aan, die gaat matig waaien, windkracht 3 tot 4. En dan hebben we komende nacht regenachtig weer. En dan kan het soms ook nog even stevig doorregenen. Die regen die trekt wel langzaam naar het oosten weg. Dus in de loop van nacht wordt het vanuit westen overal droger. En de laatste regen trekt morgen vroeg naar Duitsland weg. Temperatuur is dan 10 graden. En morgen, dan hebben we een dag met... wat buien, maar tussendoor ook wel wat langere droge perioden. De zon die komt er af en toe nog door. Maar die noordwestenwind die maakt gevoelig frisser. Want het wordt morgen niet meer dan een graad of 14 tot hooguit 15. En

0: Ja, in de avond volgt dan nog een enkele bui, maar in de nacht naar vrijdag is het droog. En ja, vrijdag dan begint weer bewolkt en dan volgt er ook weer wat regen, wat buien. Temperatuur ook een graad of 14. Ook vrijdag nog wel redelijk wat wind erbij. En zaterdag dan begint droog, laat op de dag weer wat regen. En zo zal het ook op de zondag zijn. Wel neemt de wind geleidelijk aan wat af in de loop van de dagen. Temperaturen blijven onveranderd 14, 15 graden. En ja, de hoeveelheid regen die dan valt eind van de zondag 20 tot misschien wel 30 millimeter bij elkaar. Die regen, misschien moeten we de regen wel weer wat koesteren, want na het weekend dan krijgen we toch wel weer een wat drogere periode met ook iets hogere temperaturen. En dat heeft meer te maken dat de wind weer naar zuid tot zuidwestelijke richtingen draait.
1: Het is nog geen herfstvakantie volgens mij volgende week, hè? Volgens mij is het een beetje later in de achterhoek.
0: Weet ik niet.
1: Ja, dat is wel zo. Ja, nee, ik heb het even opgezocht. Dus dat valt er allemaal nog niet in. Daar hebben we het nog even over dan, over het weer tijdens de herfstvakantie. Heel veel gezinnen hebben daar natuurlijk mee te maken, als je nog een dagje weg wil of zo. Oké, Gerrit, ik spreek je straks weer in het kort, 9:30. En uitgebreid straks bij Veerle om 5:30. En morgenochtend 8:30 in de ochtendshow. Fijne woensdag!
0: Goed gaan.

0: Afton, More Than A Feeling. Velen hebben reacties gegeven op de vraag die ik stelde: tegen wie moeten de Superboeren spelen het komende weekend? Ik ga er eens even eentje terugbellen. Eens kijken of ze rond deze tijd de telefoon willen en kunnen opnemen. Om 8:15. Misschien een beetje lastig als je richting school gaat, je werk nog even op de fiets zit. Twee handen aan het stuur hebt. En dat zou zomaar kunnen zijn bij deze inzender ook, dat hij niet kan opnemen. En ik ga zijn naam niet bekendmaken, want dan geef ik hem nog gewoon een andere kans deze week als hij niet opneemt. Denk het niet, hè? Nee. Ja, dat is het leuke eraan. Ik heb er nog wel een... Oh, wacht even. Zou dit nou de voicemail zijn of niet? Goedemorgen, Regio 8 met Marcel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent er gewoon zelf, jongen. Goedemorgen, man.
1: Ja, zeker.
0: Of moest je haasten, want die telefoon lag een heel eind bij jou vandaan.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Hey, doe je iets met een opleiding of ben je op je werk of gewoon een dagje vrij?
1: Momenteel ben ik op mijn werk.
0: En wat doe je precies?
1: Ik werk in de logistiek.
0: Ah, lekker man. Dat klinkt heel positief. Ja. Ben je al lang aan de slag of niet?
1: Sorry?
0: Ben je al lang daarmee aan de slag?
1: Ja, zeker. Een paar jaar al.
0: Ja. Er zijn luisteraars die zouden nou zeggen... Nou, sinds 8:00 vanochtend. Maar dat zeg jij niet. Nee. Oké, je hebt gereageerd op de vraag die ik stelde... tegen wie moeten de Superboeren spelen komende vrijdag. Nou, kom maar met je antwoord. Tegen wie zijn het?
1: Jong FC Utrecht.
0: Dat is Jong FC Utrecht. Dat is helemaal goed. Ja. En ik dacht, ik ga er gewoon even eentje uitplukken... want er zijn nogal wat reacties binnengekomen. En degene die opneemt, die krijgt op dit moment de kaartjes. Nou, jij was er gewoon niet als de kippen bij, maar je nam wel op. En gefeliciteerd, ik heb twee kaartjes voor de wedstrijd, man.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, lekker. Hoe vaak ga je al naar de Superboeren voor wedstrijden of niet zo vaak?
1: Ik ga regelmatig. Dan koop ik meestal zelf een kaartje. En ik hoorde vanochtend winactie.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
0: Ja, en dat zijn wij van Regio 8, doen we altijd bij alle thuiswedstrijden van de Superboeren. Die geven we gratis weg. Ja, ze staan hier altijd best ervoor. Wat denk jij? Rond de kerst, waar staat de Graafschap dan in de ranking?
1: Middenmoot.
0: Middenmoot? Nou, dan moet er flink gewonnen worden hoor, de komende week.
1: Ja, zeker.
0: Nou, met jou erbij als extra steun. Komende vrijdag 2 kaartjes. Gefeliciteerd hè.
1: Dankjewel.

Je mag weer gaan zitten. Goh, wat is die goed, zegt de nieuwe single van Teddy Swims en Perfect Man. 9:10, de ochtendshow bij Regio 8. Vielen op de A12 nog altijd tussen Beek en Duiven. Vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Lengte is nu 7 kilometer.

0: Cheryl Cole, zo heet ze. En Fight for This Love, het laatste nieuws komt eraan. En ja, dat gaat misschien jou ook wel aan. Het gaat over de cv-ketel, die hebben we allemaal. Nou ja, bijna allemaal. Heel veel mensen in ieder geval hebben de cv-ketel. En is die nog goed? Kan die nog een tijdje mee? Als je nou bijvoorbeeld rond 2029, 2030 een nieuwe cv-ketel zou moeten, dan heb je een financieel probleempje misschien wel. Er moet iets namelijk vanaf die tijd. Als je dan een nieuwe cv-ketel moet. Want dat is, dan hoor je zo in het nieuws.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
11: Daaraan! Kom aanstaande vrijdag 9 oktober naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong FC Utrecht. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
12: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
13: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schover vanaf. Minister Boekholt O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Een hybride warmtepomp draait in koude periodes op gas en voor de rest op stroom. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. Een wetsvoorstel van het vorige kabinet om illegaal verblijf strafbaar te maken sneuvelde. Coalitiepartij D66 stemde in de Eerste Kamer tegen. Van den Brink beloofde met een nieuw plan te komen, gericht op de groep die zijn terugkeer doelbewust tegenwerkt. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. De 75 opvarenden zijn gisteren meteen geëvacueerd door hulpdiensten. Om te wachten op het eerstvolgende hoge tij bleven 3 bemanningsleden achter. Hoe het 100 jaar oude schip vast kwam te zitten is niet duidelijk. Het wordt regelmatig ingezet voor rondvaarten om zeehonden te spotten. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend.
2: Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
16: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: In de Achterhoek regelen we het samen.
18: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
19: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
20: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
22: De prijs

0: tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
4: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Marcel Vermeer.
7: Goedemorgen, en dan nu de plaat waarmee je ideaal iemand kan reanimeren op het ritme van deze

Er komt nog uit de tijd dat we alleen maar Nederland 1 en 2 hadden. Daarna hield het op. Geen commerciële zenders. Zelfs 3 was er nog niet bij, al vanwege de jaren 80. Depeche Mode, I just can't get enough. Goedemorgen, dit is regio 8. Wat een goed nieuws over de gemeente Oude IJsselstreek. Heb je dat meegekregen? Als je daar woont, hartstikke tof. Want ze hebben geld over. 800.000 euro. Ja, die gaan ze volgend jaar besteden. Waaraan precies, dat vertel ik je zo direct nog even voor 9:30. Dus complimenten aan de gemeente Oude IJsselstreek. Rond 9:50 schuift Meindert Bussink weer aan. Hij is van de redactie van Achterhoeknieuws.nl. Hij praat je helemaal bij over de editie voor deze woensdag, de 7e. Het duurt te lang, Davina Michel.

Het heftige verhaal en de goede sound van Orchestra Maneuvers in the Dark en Made of Orleans. Dit is regio 8, even kijken naar het verkeer. Een slinkende file, dat is prettig. Hij staat er nog wel, maar die was veel langer dan de 4,5 kilometer op dit moment. De A12, de Duitse grens naar Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven. Ik denk dat die over een kwartiertje wel zo'n beetje is opgelost. Mocht het niet zo zijn, moet je maar even bellen. Maar ik denk dat dat zo is, want dat is bijna elke dag namelijk zo. Hey, zo direct nog Gerrit Vossers met het weer voor je en Bart met het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. En als je denkt, ja, ik ben op mijn werkplek en ik ben niet op gang te brengen samen met mijn collega's. Welke plaat heb je nodig voor die extra boost, die extra energie? Wat is nou echt een lekkere? Stuur een berichtje 0647 470022.

0: Ja, de legendarische kreet hey is nooit zo beleefd als je dat tegen iemand zegt, maar bij deze plaat geweldig. The Romantics, What I Like About You was dat.
1: Begin je dag goed.
0: Ze beginnen zeker goed bij de gemeente Oude IJsselstreek. Zou ze al taart hebben gehad, denk ik? En een flesje opengetrokken? Ah, alle reden voor, want ze houden geld over dit jaar. 8 ton, ja, die gaan naar volgend jaar. Die worden geparkeerd voor prachtige doelstellingen, zou je kunnen zeggen. De gemeente Oude IJsselstreek heeft ze gepresenteerd. Ze willen werken aan woningbouw tot het jaar 2036. Moeten er in totaal zeker 2500 woningen worden gebouwd. En samen met de gemeente Doetinchem wil de gemeente ook werken aan een voorstel voor een nieuw gezamenlijk bedrijventerrein. Van 10 hectare. Ja, ik zei het al, er is aardig wat geld over. En dat, wat betreft de waterrecreatie, dat gaat jou misschien ook nog wel aan. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een passantenhaven en een extra aanmeerplek. Meerdere plekken trouwens. Langs de rivier de Oude IJssel. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Maar die plannen zijn er en dat is het prettigste. Het geld is er ook natuurlijk. Dat kan niet elke gemeente in Nederland zeggen. Tot aan het nieuws van 9:30 met Bart Meijer krijg je deze. En dat herken je nog waarschijnlijk wel. Dit is Coolio.

Bruno's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet...

Pinto's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal

0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis. En een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gemeente Berkelland heeft met 7 grondeigenaren in Vrijesmaat Eibergen-Zuid een akkoord bereikt over de verkoop van hun grond. Hierdoor krijgt de gewenste woningbouwontwikkeling in het gebied groen licht. Het college vraagt de gemeenteraad nu om de aankoop formeel goed te keuren. De raad stemt hier op 27 oktober over. In de nieuwe wijk komen zo'n 95 woningen. Zo'n 30 daarvan worden in samenwerking met woningcorporatie ProWonen gerealiseerd als sociale huurwoning. Een landbouwvoertuig is gistermiddag van de weg geraakt tussen Velswijk en Zelhem. De bestuurder reed richting Zelhem toen hij een lekke voorband kreeg. De band schoot vervolgens van de velg, waardoor de bestuurder de controle over het grote voertuig verloor. Niemand is gewond geraakt. Een bestuurder van een scootmobiel is gistermiddag rond 4 uur lelijk ten val gekomen in Azewijn. Het eenzijdig ongeluk gebeurde op de kruising van de Langeboomstraat met de Terborgseweg. De man wilde de provinciale weg oversteken en verloor de controle over het stuur, waarschijnlijk toen hij remde voor een passerende auto. Hulpdiensten hebben hem voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De plannen voor een nieuw schoolgebouw voor het Liemers College zijn een grote stap dichterbij. De gemeenteraden van Duiven, Montferland en Zevenaar hebben groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van het plan. Dat meldt RTV Connect. Het schoolbestuur kan nu starten met het ontwerp van het nieuwe gebouw op de huidige locatie Herenmeten. De nieuwbouw gaat de verouderde locaties Herenmeten en Zonneggen vervangen, die volgens de gemeente niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vanochtend hebben we best wel aardig weer. Er is al flink wat zon, maar ook vanmiddag hebben we ook zonnige perioden. Al zien we geleidelijk aan wel wat meer bewolking. De wind is zwak tot hooguit matig uit het zuidoosten. En het wordt nog aangenaam weer met 23 tot lokaal 24 graden. Vanavond wordt de bewolking wel dikker en dan volgt er vanuit het westen regen. En op komende nacht is het regenachtig en kan het soms even stevig doorregenen. De regen die trekt wel langzaam naar het oosten weg. Het koelt dan af naar een graad of 10. Morgen dan hebben we een bewolkte stad met nog een klein beetje regen. Daarna volgen droge perioden. Maar komt de zon er ook wel door, maar vallen er ook nog enkele buien in de loop van de dag. De temperatuur die komt niet verder dan 14 tot 15 graden bij een matige noordwestenwind. En dan is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen.

0: Lenny van de Buggles. Klinkt als chips, hè?
1: Ja, dat is toch zo? Buggles. Die heette net als anders. Maar goed, je kent ze waarschijnlijk ook van Video Killed Radio Stars. Eind jaren 70. Dit was toch een bescheiden succes na die grote hit. Dit is regio 8. Even vooruitkijken in de week, in de regio. De regenboogvlag kan uit kast. Ik weet niet of je die toevallig hebt. Of je dat wat aanspreekt, maar hij kan uit de kast. En misschien zou je zelf ook uit de kast kunnen komen, want komende vrijdag tot en met zondag, de 11e oktober, is het Coming Out Weekend in de Achterhoek. Met onder andere de Pride Walk. De Pride Walk, Marcel van Meer. In Doetinchem, dat is komende vrijdag de 9e. En iedereen mag meelopen. Dus ja, als je meeloopt is het wel leuk om iets kleurrijks aan te trekken. In het kader van de regenboogvlag. En dan is er die Pride Walk. Als je denkt van, nou, ik vind dat leuk, want de organisatoren dachten, dat gaan we even doen, want ze moeten het inhalen van juni. Toen was het veel te heet. Het was niet tegen op te lopen. Dat is gewoon temperaturen van 30, 35 graden en hoger. Dus toen dachten ze, dat moeten we later even doen. Dat doen ze dus nu in oktober, deze Pride Walk. Voor de LHBTIQA+ personen in de Achterhoek. Ja, en dat zijn er nogal wat, hè. Als je dat allemaal gaat optellen. Dat is bijna iedereen. Bijna wel iedereen. Ach ja, en dan een toepasselijk liedje wat erbij hoort. Precies 50 jaar oud. Ik win wie doe. Marianne Rosenberg is dit.

0: het lentegevoel in het najaar. Feels like I'm in love. Het is Coldplay. En dan als laatste, bijna als laatste in het ochtendshow van deze woensdag. Natuurlijk ook weer Meindert. Hij is hier net binnengekomen in de studio vanuit Lichtenvoorde op een hele snelle fiets hier gekomen. Ja, alleen maar versnellingen. Geen elektriciteit. Nee. Geen fatbike. Daar doet hij niet aan. Hartstikke sportief. En ook heel sportief dat hij er ook elke dag is. Hè? 5 dagen per week, rond 10 voor 10, een update van de site achterhoeknieuws.nl. Want daar werkt hij voor als redacteur. We gaan wat dingen op een rijtje zetten. Meindert Bursink, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, de opkomst van de thuisbatterij die is natuurlijk onmiskenbaar. Meer van de zelf opgewekte elektriciteit gebruiken en handelen met fluctuerende stroomprijzen. In sommige advertenties lijkt het alsof je de aanschaf van een thuisbatterij zo hebt terugverdiend. Andere aanbieders die zijn voorzichtiger en soms veel voorzichtiger. Dat schrijft correspondent Gerard Mentink in een uitgebreid verhaal over thuisbatterijen. Deze week in diverse kranten van ons en is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/zakelijk. En ik hoor even naar Lichtenvoorde, want de Lichtenvoorde Colin Drijfhout, 13 jaar, is een geboren acteur. Het liefst danst en acteert hij. Hij is ook regelmatig op de podiumplanken te zien. Zijn talent blijft niet onopgemerkt, want sinds kort staat hij ook voor de camera's bij grote producties. Sinds september is Colin te zien in de Netflix-serie The Eight Club en in de Videoland-serie Basta. De 7-delige serie vertelt het levensverhaal van voetballegendes Marco van Basten. En daarin speelt Colin de rol van het zoontje van Johan Cruijff. Zo heeft de correspondent Dina's Quest deze week in onze krant De Elna. En dat is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan blijven we even bij de cultuur, hele oude cultuur. Gaan we even naar Zutphen, want het Luxor Theater die vertoont woensdag 14 oktober de Russische filmklassieke Panzerkruiser Potjomkin van de regisseur Sergei Eisenstein over een bloedig neergeslagen muiterij in de haven van Odessa. De toenmalige Zutphense burgemeester Dijkmeester die verbood in 1926 de film omdat hij te propagandistisch zou zijn. 100 jaar na dato gaat de film in de herkansing. En naar aanleiding daarvan vroeg correspondent Sander Grotendorst een aantal vragen aan de huidige burgemeester Wima Jeker. Wie daar mee over wil lezen kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

0: Ja, en hier had jouw commercial kunnen staan. Dit is heel grappig. Ik heb geen idee wat er gebeurt, joh. Maar het is opvallend stil. Zal ik gewoon stoppen met de show? Dat kan natuurlijk ook, hè. Dan ga ik iets eerder naar huis. Maakt mij verder niet uit, hoor. Sowieso na tienen. Heel veel muziek voor je. En om 12 uur zit hier Kedek Wip, het jongerenprogramma. Dat komt live vanuit Doetinchem. En Veerle is er met de show vanaf 3 uur. Hé, hey, mooie dag, hè.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
4: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
4: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tip.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Monarch Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. De verdachte verschijnt vandaag voor de rechter. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n €8.000 kost, zag het kabinet Schoof ervan af. Minister Buchholz Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust. Het ritme.
13: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
14: Regio 8.
13: Doetinchem. Ben je er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
15: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
17: Goed plan. Zonneplan.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Als
13: jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
0: Zo, klus klaar?
19: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
0: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
19: Hoe dan?
0: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
19: Mag wat kosten zeker?
0: €15 per maand.
19: Echt? Hoe heet het?
0: Ik heb het je wel even.
19: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
0: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
6: Goed plan, zonneplan.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
8: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: En, heb je de klus?
12: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
11: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
12: Oké, app het even. Dedo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Waar de een vissen ziet als rustig afwachten aan de waterkant, is het voor Jesper Winters uit Gaanderen topsport. De jonge visser pakte begin september in Giethoorn de Nederlandse titel dobbervissen onder de 20 jaar. De liefde voor het vissen begon al op jonge leeftijd toen hij zijn eerste hengel kreeg. Intussen reist hij het hele land door voor wedstrijden. We vroegen Jesper naar zijn succesrecept.
15: En elke wedstrijd vraagt me een andere aanpak, een andere manier van vissen en een andere denkwijze. Ik denk dat je daar gewoon soepel moet zijn en je moet aan kunnen passen aan de tijd van het jaar. Ja, hoe de vissen willen reageren op bepaalde situaties. Dit keer bleek de aanpak die ik had uitgezocht, zeg maar, bleek een goede aanpak. En ja, dat resulteerde in 2 mooie visdagen.
14: Een landbouwvoertuig is gistermiddag van de weg geraakt tussen Velswijk en Zelhem. De bestuurder reed richting Zelhem toen hij een lekke voorband kreeg. De band schoot vervolgens van de velg, waardoor de bestuurder de controle over het grote voertuig verloor. Niemand is gewond geraakt. Een bestuurder van een scootmobiel is gistermiddag rond 4 uur lelijk ten val gekomen in Azewijn. Het eenzijdige ongeluk gebeurde op de kruising van de Langeboomstraat met de Terborgseweg. De man wilde de provinciale weg oversteken en verloor de controle over het stuur, waarschijnlijk toen hij remde voor een passerende auto. Hulpdiensten hebben hem voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Berkelland heeft met 7 grondeigenaren in Vrijesmaat Eibergen-Zuid een akkoord bereikt over de verkoop van hun grond. Hierdoor krijgt de gewenste woningbouwontwikkeling in het gebied groen licht. Het college vraagt de gemeenteraad nu om de aankoop formeel goed te keuren. De raad stemt hier op 27 oktober over. In de nieuwe wijk komen zo'n 95 woningen. Zo'n 30 daarvan worden in samenwerking met woningcorporatie ProWonen gerealiseerd als sociale huurwoning. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit, wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober... tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. Een oud schoolgebouw in het Drentse Eekst kan eindelijk tegen de vlakte. De sloop kwam maandenlang stil te liggen vanwege een kolonie beschermde vleermuizen in het gebouw. Beschermde vleermuizen mogen niet worden verjaagd of bestreden. Er was al 2 ton geïnvesteerd in een namakendak en vleermuiskasten, maar de dieren bleven op de oude plek zitten. De vleermuizen zijn nu uit eigen beweging vertrokken, zodat de sloop nu kan beginnen. Een medewerker van de CIA heeft voor $194 miljoen gefraudeerd bij de inlichtingendienst. Hij fraudeerde onder meer met verzonnen operaties. Daarvoor declareerde hij dure horloges, goudstaven en luxe appartementen. In zijn huis werden bij zijn arrestatie 300 goudstaven gevonden, tientallen dure horloges en $2 miljoen aan contant geld. Ook had hij voor $1,8 miljoen aan privévluchten gedeclareerd. De Amerikaanse pers vraagt zich af hoe deze fraude onopgemerkt kon blijven. De CIA geeft geen commentaar. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dick Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd het partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt de daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. Het weer. Vanmiddag eerst droog en zonnig en maximaal 23 graden. Later vanuit het westen een flink toenemende zuidoostenwind en enkele felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl.

0: lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woningpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
3: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
4: we doen nog veel meer!
3: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Kom wild eten bij Doppeladla. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazerugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
4: Ja, waar gibt's denn sowas?
3: Bij restaurant Doppeladla. In Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
4: Doppeladla. Goed en lekker.
3: Let op, graag vooraf reserveren.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Regio 8, headlines.
13: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een oud schoolgebouw in het Drentse Eekst kan eindelijk tegen de vlakte. De sloop kwam maandenlang stil te liggen vanwege een kolonie beschermde vleermuizen in het gebouw. Een medewerker van de CIA heeft voor $194 miljoen gefraudeerd bij de inlichtingendienst. Hij fraudeerde onder meer met verzonnen operaties. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Zondag speelt voetbalvereniging Ulftse Boys thuis tegen Ruurlo. Kom zondagmiddag om 2 uur kijken naar een leuke pot voetbal. De wedstrijdsponsor is Van Zandvoort, Natuursteen en Bestratingen. Van Zandvoort Natuursteen en Bestratingen en de Hendrikse Groep Ulft, al 25 jaar de trotse hoofdsponsor van de Ulftse Boys, wens iedereen een sportieve wedstrijd.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. Mogelijk wordt er tot aan de kerst zelfs iedere week een dag gestaakt. FNV en CNV eisen een betere cao voor zo'n 13.000 medewerkers, onder wie veel buschauffeurs. De cao-onderhandelingen liepen al in juni vast. Pas vrijdagmiddag maken de bonden bekend om wat voor acties en waar het precies gaat. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 3,28%. Een 250.000 oud-studenten krijgt daardoor veel hogere maandlasten. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest, terwijl het nieuwe stelsel een lichtere stijging ziet. Het interstedelijk studentenoverleg waarschuwt dat dit onderaan de streep duizenden euro's extra kan kosten. Volgens de studentenvakbond komt de rekening van de economische onzekerheid zo weer bij de student te liggen. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Dat schrijven EU-leiders von der Leyen en Callas op X. Volgens von der Leyen mag de terreur van vandaag precies 3 jaar geleden nooit meer voorkomen, maar rechtvaardigt dat geen buitensporig geweld. De EU wil het huidige kwetsbare staakt het vuren omzetten in een blijvende vrede. Daarbij blijven de Europese leiders vasthouden aan een twee-staten-oplossing en het stoppen van Hamas. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag... tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis. Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Daaraan! Kom aanstaande vrijdag 9 oktober naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong FC Utrecht. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
10: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen en buitenland.
1: Ja, daar zijn we weer op deze woensdag, de 7e van oktober. Ik zeg een hele goede middag tegen de jongeren.
2: Hallo, hallo.
1: Laten we bij Sky beginnen. Sky, wat heb je vandaag?
2: Vandaag is het internationale fatsoenlijke werkdag.
1: Fatsoenlijk werkdag?
2: Ja, zeker.
1: Ja, daar valt radio maken ook onder, hè?
2: Absoluut.
1: Ja, Teun, wat heb jij nog meer voor ons?
3: We gaan lekker griezelen in Lichtenvoorde.
1: En ook Tom is bij ons. Tom, wat heb jij?
4: Nou, ik heb namelijk een vraag. Heb jij je houten boot bij je? Want we gaan het namelijk hebben over de Vikings.
1: Gezellig.

0: out to Original Sin.
1: Sophie Tucker en Original Sin hoorde je hier. Ja, snel door naar onze boot, want daar staat Tom.
2: In het Archeologisch Openluchtmuseum in Zutphen kun je op 10 en 11 oktober naar de Vikingmarkt. Voor jongeren die van Vikings of van cosplay houden, is van alles te zien en te koop. Bij ons in de studio is de voorzitter Bianca van Dalen, die alles weet van de markt.
3: RVEme is een archeologisch openluchtmuseum waar we het leven van het jaar 400 tot 900 na Christus laten zien. En in 882 waren de Vikingen in Zutphen, dus dat is precies in die periode.
4: Vinden jongere Vikingen interessant? En wat spreekt jongeren zoal aan over Vikingen?
3: Nou, ik denk dat jongeren vooral de Vikingen vanuit de films kennen. En die zien er dan toch net wat anders uit, denk ik, als wat wij ze hier laten zien. Wij gaan toch echt wel van de historisch correcte Vikingen uit.
4: Wat voor typisch eten en drinken aten de Vikingen vooral?
3: Ja, de Vikingen die aten toch vooral stoofschotels en granen en allerlei andere groenten wel dan dat we nu gewend zijn hier. Want heel veel is toch later pas vanuit het andere continenten hierheen gekomen. Zoals bijvoorbeeld aardappels, die waren er helemaal nog niet. En we laten zien wat we gegeten werd, maar we hebben hiernaast een restaurant zitten, dus we verkopen zelf geen eten.
4: Waar kun je aanmeren met je schip of moet je toch met auto, trein of fiets?
3: Nou, ik zou toch met de auto, trein of fiets komen, want we hebben hier geen aanlegstijger. En we zijn wel goed te bereiken met ook auto, trein of fiets. Nou ja, dan met de bus ook erbij, maar dat is makkelijker wel.
4: Wat kun je op de Vikingmarkt vinden en kopen?
3: Wat er op de Vikingmarkt te vinden is, er zijn allerlei ambachtslieden die laten zien wat ze maken. Een schoenmaker, een mandenvlechter, een leerbewerker. En die verkopen dan ook hun dingen. Zo zijn er nog veel meer. En we hebben ook een pottenbakker en een smid die laat zien wat hij kan en dat ook verkoopt. Meerdere zelfs. Ja, dat denk ik. En ja, kom vooral kijken, want er is gewoon te veel om op te noemen nu.
4: En je kunt dat dus ook op bestelling doen, klopt dat?
3: Ja, er zijn ook wel handelaren die op maat gemaakte of specifiek qua periode, want het is natuurlijk een Vikingmarkt, dus je laat zien wat je kan. En heel veel mensen die willen dan gewoon precies historisch correct kloppend alles hebben. En dan wordt er ook wel op bestelling dingen gemaakt.
4: Wat zijn de openingstijden en waar is de Vikingmarkt precies?
3: De Vikingmarkt is op RVEma, Harenbergweg 1 in Zutphen. We zijn allebei de dagen van 11 tot 5 geopend. En de intree is €6 per persoon vanaf 4 jaar.

0: Guus Meeuwis en Zo Ver Weg hoorde je hier snel door naar Sky. Sky, een bijzondere dag vandaag.
1: Ja, vandaag is het internationale fatsoenlijk werkdag. Er zijn veel beroepen die zo onveilig zijn dat er iets aan gedaan moet worden. Fatsoenlijk werkdag betekent niet alleen veiligheid op het werk, maar ook een fatsoenlijke loon.
0: Ja, het is hier een fatsoenlijke plek, of niet, Teun?
2: Het is heel fatsoenlijk.
1: Het is heel fatsoenlijk, ja zeker.
2: Bizar fatsoenlijk, het is prachtig.
0: Weet je wat ik gewoon tegen de mensen zou zeggen, jongens? Laten we gewoon ook werken vanuit huis.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis. Het
1: ritme. Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw, dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, mag ik een broodje?
3: Zullen we breken, hè?
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een landbouwvoertuig is gistermiddag van de weg geraakt tussen Velswijk en Zelhem. De bestuurder reed richting Zelhem toen hij een lekke voorband kreeg. De band schoot vervolgens van de velg, waardoor de bestuurder de controle over het grote voertuig verloor. Niemand is gewond geraakt. De gemeente Berkelland heeft met 7 grondeigenaren in Vrijesmaat Eibergen-Zuid een akkoord bereikt over de verkoop van hun grond. Hierdoor krijgt de gewenste woningbouwontwikkeling in het gebied groen licht. Het college vraagt de gemeenteraad nu om de aankoop formeel goed te keuren. De raad stemt hier op 27 oktober over. In de nieuwe wijk komen zo'n 95 woningen. Zo'n 30 daarvan worden in samenwerking met woningcorporatie ProWonen gerealiseerd als sociale huurwoning. De plannen voor een nieuw schoolgebouw voor het Liemers College zijn een grote stap dichterbij. De gemeenteraden van Duiven, Montferland en Zevenaar hebben groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van het plan. Dat meldt RTV Connect. Het schoolbestuur kan nu starten met het ontwerp van het nieuwe gebouw op de huidige locatie Herenmeten. De nieuwbouw gaat de verouderde locaties Heren nu om de aankoop formeel goed te keuren. De raad stemt hier op 27 oktober over. In de nieuwe wijk komen zo'n 95 woningen. Zo'n 30 daarvan worden in samenwerking met woningcorporatie ProWonen gerealiseerd als sociale huurwoning. De plannen voor een nieuw schoolgebouw voor het Liemers College zijn een grote stap dichterbij. De gemeenteraden van Duiven, Montferland en Zevenaar hebben groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van het plan. Dat meldt RTV Connect. Het schoolbestuur kan nu starten met het ontwerp van het nieuwe gebouw op

tijd. Een bestuurder van een scootmobiel is gistermiddag rond 4 uur lelijk ten val gekomen in Azewijn. Het eenzijdige ongeluk gebeurde op de kruising van de Langeboomstraat met de Terborgseweg. De man wilde de provinciale weg oversteken en verloor de controle over het stuur, waarschijnlijk toen hij remde voor een passerende auto. Hulpdiensten hebben hem voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Boy Meets Girl and Waiting for a Star to Fall. Ja, snel naar de redactie. Teun, een bijzondere Halloween-evenement.
1: Nou ja, op 14 november kun je griezelen en licht voorden. Er is dan een spooktocht die je precies... Die stuip op het lijf jaagt. Ik ga in gesprek met organisatoren Anna en Niki, die precies weten hoe spannend het toch gaat worden.
2: Ja, we organiseren hem nu voor het zesde jaar. Het is een spooktocht door de wijk heen van ongeveer 1,5 kilometer.
1: Ja, zit er een bepaald verhaal of thema achter de spooktocht? Ja.
2: Ja, we proberen elk jaar wel een thema te bedenken. En dit jaar is het thema Freaky Holidays. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan
3: Sinterklaas.
2: Ja.
3: Want we doen het natuurlijk op de optocht van Sinterklaas. Eigenlijk een beetje elk jaar weer opnieuw. Dus we proberen elk jaar wel ergens een Sinterklaas even te verwerken.
1: En hoe zorgen jullie ervoor dat mensen tijdens de tocht echt schrikken?
3: Nou, we proberen onze mensen zo eng mogelijk act te laten opvoeren. Ook hebben we mensen die zelf hun eigen act bedenken. En die kunnen vaak ook best wel creatief zijn, zijn we achter.
2: Ja, het begin is wel vrij verlicht nog, omdat we dan nog bij het wijkgebouw zijn. Maar hoe verder we van het wijkgebouw afkomen, hoe minder verlicht het is. We lopen echt wel een stuk
3: buitenaf eigenlijk. Ja,
2: maar even geen altaren zijn en niks niet.
1: Wat komt er allemaal kijken bij de voorbereiding van zo'n spooktocht?
3: Nou, eigenlijk op jaar 6 is het eigenlijk wel wat minder dan het begin, merk ik.
2: Ja, we hebben minstens een draaiboek wat staat nu. Ja, nou ja, het valt staat met vrijwilligers. En dit jaar hebben we het geluk dat we echt een grote opkomst aan vrijwilligers hebben die ons willen helpen met de spookdag en die dan spook willen zijn. Maar je moet ook denken bijvoorbeeld aan mensen die in de keuken staan en die wat warme chocomel verkopen of een ander drankje of zoiets.
1: En wanneer is het en waar kan ik verder informatie vinden?
2: 14 november is dan de start om 7 uur. De informatie wordt gedeeld via de socials. Dat is gewoon de Instagram-pagina en de Facebook-pagina van Wijkvereniging in het Hooiland. Kun je zo even opzoeken. En ja, als mensen het leuk vinden om zich aan te melden, het is voor kinderen vanaf 8 jaar tot 15, 16. Die kunnen zich aanmelden via e-mailadres.
3: Het e-mailadres is spooktocht.hooiland@outlook.com.

5 Seconds of Summer en Chainsmokers met Who Do You Love. Ja, zometeen na 1 uur meer Get a Grip met onder andere nieuws over het Nederlands kampioenschap dobbervissen.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Zo, klus klaar?
8: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
7: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
8: Hoe dan?
7: Dedo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
8: Mag wat kosten zeker?
7: 15 euro per maand.
8: Echt? Hoe heet het?
7: Ik heb het je wel even.
8: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Op een school in Ostrojeka, een klein stadje in het noordoosten van Polen, is een mesaanval geweest. Volgens de lokale politie heeft de dader mogelijk 7 slachtoffers gemaakt die gewond geraakt zouden zijn. Volgens de eerste berichten is er niemand om het leven gekomen. Maar hoe het met de slachtoffers gaat is nog niet duidelijk. De politie heeft een 19-jarige verdachte opgepakt aan de rand van het Poolse stadje. Wat zijn motief was, is nog onduidelijk. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt Bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. En het kabinet heeft na maanden van acties weer met de vakbonden en werkgevers overlegd. Premier Jette spreekt van een goed eerste gesprek en de vakbonden hebben de acties voorlopig opgeschort. Het doel is om in het voorjaar te komen tot een nieuw sociaal akkoord, waarbij vooral de herziening van de WIA een belangrijk punt wordt. Wel benadrukt de FNV dat er tijdens de onderhandelingen geen harde bezuinigingsopdracht op tafel ligt. Over een paar weken praten de drie partijen weer verder. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: En win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten. Regio 8. In de Achterhoek regelen we het samen.
2: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
3: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
4: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
1: Doetinchem. Ben je er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
5: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
6: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
7: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Pettergrim, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en daar zijn we weer met het laatste uurtje Get a Grip voor vandaag. Bij mij in de studio, Boas.
2: Jazeker.
1: En René. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, René, om bij jou te beginnen.
3: Ja.
1: Wat heb je vandaag voor ons?
3: Er is een nieuwe Nederlandse kampioen dobbervisser.
1: Nou, en Boas, dan hebben we nog één item over, hè?
2: Daar waren we klaar mee natuurlijk.
1: Daarover zometeen meer.

0: The Cars and All Mixed Up hoorde je hier. Ja, snel door naar Boas. Boas, jij bent onze viskampioen, begreep ik.
1: Dat klopt inderdaad. Voor de ene is vissen vooral een kwestie van rustig afwachten. Voor Jesper Winters uit Gaanderen is het topsport. De jonge visser werd begin september in Giethoorn Nederlands kampioen dobbervissen onder de 20 jaar. Zijn liefde voor de sport begon al op jonge leeftijd toen hij zijn eerste hengel kreeg en steeds vaker aan de waterkant te vinden was.
2: Ik begon echt toen ik een klein kind was. Toen ging ik met mijn vader mee. Die viste altijd wedstrijdjes bij de lokale vereniging. Ja, dat vond ik gewoon fantastisch. Daar leefde ik elke week weer naartoe. En toen ik een jaar of 11, 12 was, een 5 meter hengeltje gekregen van mijn oom. En sindsdien zijn we eigenlijk elk weekend wel op pad geweest. Dat heeft zich gewoon uitgebreid naar het wedstrijdvissen uiteindelijk. Ja, tot hier aan toe.
3: Een jaar geleden kreeg Winters nog van zijn oom Jan Bleumink al zijn visspullen. Nu een jaar later werd hij dus Nederlands kampioen. Bleumink is niet verbaasd dat zijn neefje het zo goed doet.
4: Ik vind dat gewoon geweldig. Ik heb het altijd verspeeld. En als je zo doorgaat, dan zie ik hem ook nog hoog gooien bij de senioren. Ja, hij kan gewoon vissen. Ik kun je met alles zien.
3: Inmiddels reist Winters het hele land door voor wedstrijden. Een geheim voor zijn succes heeft hij naar eigen zeggen niet.
2: En elke wedstrijd vraagt me een andere aanpak, een andere manier van vissen en een andere denkwijze. Ik denk dat je daar gewoon soepel moet zijn en je moet aan kunnen passen aan de tijd van het jaar. Ja, hoe de vissen willen reageren op bepaalde situaties. Dit keer bleek de aanpak die ik had uitgezocht, zeg maar, bleek een goede aanpak. En dat resulteerde in 2 mooie visdagen.
4: Ja, het geheim is doorzetten. Doorzetten vermogen. Proberen. Hmm. Als in de wedstrijd slecht gevangen wordt, heeft hij altijd een paar 100 gram meer.
2: Ja,
4: en dat is de goede visser.
3: Met een eerste en tweede plek tijdens de finale pakte hij uiteindelijk de Nederlandse titel. Maar bij die titel blijft het voor Winters niet, want hij heeft nog volop dromen voor de toekomst.
2: Ja, ik vis in principe elk weekend een wedstrijd. En ik kan me niet voorstellen dat ik daarmee ophoud. Ja, ik wil gewoon me door blijven ontwikkelen en steeds meer wedstrijdjes winnen. Een wedstrijd in het buitenland vissen lijkt me zeker ooit mooi om te doen. En voor een lange tijd dat je echt kan uitzoeken waar die vissen zich gaan verhouden. En hoe ze het best gevangen kan krijgen. Ja, dat lijkt me mooi om ooit, mee te maken.
1: Je hoorde Jesper Winters in gesprek met Hidde Vinkenvleug van Regio 8.

Zometeen na 2:30 een bijzondere verjaardag en een nieuwe Waar ben je klaar mee? Ja, daarover zometeen meer. Maar eerst de Rolling Stones en Paint It Black.

0: regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: Daalt de prijs van je TUI-fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
5: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Op een school in Ostrojeka, een klein stadje in het noordoosten van Polen, is een mesaanval geweest. Er zouden 7 gewonden zijn en de politie heeft een 19-jarige dader opgepakt. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. En het kabinet heeft na maanden van acties weer met de vakbonden en werkgevers overlegd. De vakbonden hebben hun acties voorlopig opgeschort. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Vanmiddag is het zonnig met alleen wat sluierbewolking. Laat op de middag neemt de bewolking geleidelijk aan wel wat toe, maar het blijft nog droog tot de avond. Temperaturen lopen op naar 23 tot 24 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en er volgt vanuit het westen regen. En op komende nacht is het regenachtig, kan soms even stevig doorregen bij temperaturen van een graad of 10. Donderdag is het ook bewolkt in de ochtend met een klein beetje regen. Later komt de zon erdoor, vallen er enkele buien, maar de droge periode wordt steeds langer. De temperatuur die komt niet verder dan 14 tot 15 graden bij een stevige noordwestenwind.

0: Robin en Show Me Love hoorde je hier. Ja, snel naar de redactie naar ons laatste item. En waar ben je klaar mee, René?
1: We zitten bijna halverwege de week en mensen zijn alweer ergens klaar mee. Sean ging de straat op met de vraag, waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Met dat vrouwen zich een beetje onveilig voelen soms op straat en zo.
4: En kun je een voorbeeld noemen van wat jij meegemaakt hebt toen je dacht van ja, maar dit voelt echt niet prettig?
3: Nou, ja, gewoon dingen waarvan ik heb gehoord en zo op het nieuws. Dat vrouwen lastig worden gevallen of zo. Dat soort dingen, want ik heb zelf niet echt nog iets meegemaakt. Dus dat is wel fijn, ja.
4: Trek het jou aan van de dingen die je in de media hoort? Dat je daar extra alert op bent? Of maak je daar niet zo druk om en let je meer op jezelf?
3: Ik word wel alert van. Dus wel, ik kijk wel meer uit op straat en zo. En ik fiets wel sneller door, dat soort dingen allemaal. Dus ja.
4: Dus wordt je angst bij jou een beetje opgewekt? Of is dat minder?
3: Wel een beetje opgewekt, ja.
4: En wat zou volgens jou daarvoor de oplossing zijn?
3: Misschien om meer politieagenten 's avonds laten rondrijden in de auto's. Zodat er wel een beetje opgelet wordt. Stel, er zijn vrouwen op straat aan het fietsen en zo. Dat wel meer wordt opgelet, ja.
4: Dus eigenlijk meer blauw op straat?
3: Ja, dat ook. Ja, zeker.
4: En nu gaan we dat doen op de plekken waar het heel rustig is, waar je moet fietsen 's avonds?
3: Ja.
4: Hoe zie je het voor je?
3: Nou, gewoon dat er op ook plekken waar dat rustig is en echt donker is, dat daar gewoon, dat er gewoon politieagenten rondlopen soms. Hoeft niet per se heel veel, maar dat er wel wat mensen rondrijden, zodat het wel iets veiliger wordt op straat.
4: Zullen we dat een mooi woord surveilleren noemen?
3: Ja.
4: En dat is dan de oplossing?
3: Ja.
4: Dankjewel.
3: Top, geen probleem.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaar.nl.

0: Christina Strummer en Engelvlieg en Einsam hoorde je hier. Ja, we hebben bezoek in de studio. Ja, wie zijn jullie?
1: Wij zijn van school Practicon. Ze bieden...
0: Ja, het is doe maar rustig aan hoor, dat komt wel goed.
2: Lees maar.
1: Ze bieden Practicon onderwijs voor leerlingen die beter leren door te doen dan uit boeken. Veel aandacht voor vaardigheden zoals techniek, zorg en horeca. Vaak met kleine klassen en veel begeleiding. Ze werken ook samen met lokale bedrijven voor stages, zodat leerlingen praktisch vaardig opdoen.
3: Ik ben Liz, 13 jaar en kom uit de derde klas. Quinn, 15 jaar, derde klas. Alicia, 15 jaar, derde klas. En Reza, 14, derde klas.
4: We draaien Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes. Het lied is uitgebracht in 2002.
5: André Hazes is geboren 30 juni 1951 in Amsterdam. En hij is overleden in 23 september 2004 in Woerden. Bloed, Zweet en Tranen is het bekendste nummer van André Hazes.

André Hazes en bloed, zweet en tranen hoorde je hier. Tot zover deze uitzending van Get a Grip. Morgen dan zijn we er weer. Ja, en bij het laatste nummer van vandaag staan we stil bij de jarige artiest van vandaag. Louis Capaldi is vandaag 30 jaar geworden. Gefeliciteerd en wij zijn er morgen weer.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Oh, de Amazon Prime Dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
5: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Zo'n deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: En, heb je de klus?
9: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
8: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
9: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Unibreaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrojeka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Direct na de mesaanval gingen alle scholen in het Poolse stadje in lockdown. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt Bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soe. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekkingen over de spiegelbeeldmoleculen. Die hebben wel dezelfde samenstelling, maar kunnen een heel andere werking hebben. De ene variant is bijvoorbeeld een medicijn, terwijl de spiegelversie schadelijk kan zijn. De 2 wetenschappers ontdekten hoe het principe exact werkt. Ze mogen nu samen ruim 1 miljoen euro aan prijzengeld verdelen. Het weer overwegend zonnig, met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Het wordt storm. stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Zondag speelt voetbalvereniging Ulftse Boys thuis tegen Ruurlo. Kom zondagmiddag om 2 uur kijken naar een leuke pot voetbal. De wedstrijdsponsor is Van Zandvoort, Natuursteen en Bestratingen. Van Zandvoort Natuursteen en Bestratingen en de Hendrikse Groep Ulft, al 25 jaar de trotse hoofdsponsor van de Ulftse Boys, wens iedereen een sportieve wedstrijd.
15: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
6: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
7: Balen zeg. Koffie?
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De woningbouw in Berkelland lijkt eindelijk op gang te komen. Volgens de gemeente zijn er plannen voor 1387 woningen. Om de doelen tot 2032 te halen, moeten er nog zo'n 330 woningen bijkomen. Het college wil nog niet bekendmaken waar dat zal zijn. Wel noemt het college één dorp bij naam. In Eibergen ziet de gemeente nog ruimte voor nieuwe woningen. De gemeente wil de huizen het liefst binnen de bestaande dorpen bouwen. Huiseigenaren in de gemeente Lochem kunnen sinds 1 oktober onder ruimere voorwaarden subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. De gemeente heeft de subsidieregeling aangepast, waardoor meer mensen in aanmerking komen voor zo'n bijdrage. Een van de belangrijkste wijzigingen is de verruiming van de WOZ-grens. In het buitengebied komen woningen met een WOZ-waarde tot en met 700.000 euro in aanmerking. Binnen de bebouwde kom geldt een maximale WOZ-waarde van 539.000 euro. En dat op basis van de peildatum 2024. Richard Roelofsen gaat weg bij de Graafschap. Hij was hoofdtrainer, jarenlang opleider in de jeugdafdeling en verrichtte ook nog een aantal andere functies binnen de Graafschap. Ook was hij er speler in 2 verschillende periodes. Maar de Doetinchemmers laten weten dat Roelofsen en de club na dit seizoen uit elkaar gaan. Het contract wordt na 22 jaar niet verlengd. De politie was vanochtend aanwezig bij het terrein van voormalig afvalverwerker Complexie aan de Helmkamp in Dinxperlo. Het terrein werd afgezet met politielint. Ook de brandweer werd opgeroepen en meerdere specialistische adviseurs voor gevaarlijke stoffen. Op het terrein worden preventieve ontruimingswerkzaamheden uitgevoerd, omdat er mogelijk gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Door de voorspelde regen van de komende dagen is er een gevaar dat de stoffen vrijkomen en zich verder verspreiden over het terrein. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het. Het ritme.
1: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten. Regio 8.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Kom wild eten bij Doppeladla. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
8: Ja, wo gibt's denn sowas?
7: Bij restaurant Doppeladla in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
8: Doppeladla. Goed und lekker.
7: Let op, graag vooraf reserveren.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Israël en Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van Hamas, precies 3 jaar geleden. Met landelijke stiltemomenten, ceremonies op de voormalige terreurlocaties en protesten herdenken de Israëliërs de ongeveer 1200 doden van 7 oktober 2023. In Den Haag en Amsterdam zijn er bijeenkomsten voor nabestaanden en burgerslachtoffers. De herdenkingen vallen samen met felle kritiek en protesten tegen de Israëlische regering. Want de strijd erna kostte ruim 74.000 Palestijnen het leven. Nieuwe botsingen tussen de politie en betogers ontregelen het onderwijs in Frankrijk. Bij honderden scholen en universiteiten zijn lessen door de aanhoudende studentenprotesten verstoord. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. 5 onderwijsbonden hebben al laten weten de nieuwe acties op donderdag te steunen. Ondertussen probeert de Franse regering de rust te herstellen door scholieren via een online platform uit te nodigen voor gesprek. Er kwamen al 30.000 reacties op. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrojeka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of

0: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Den Hartog.
7: Woensdag 7 oktober. Het is buiten lekker zonnig. Heel raar dit. Ik wil herfst. Waar blijft hij nou?

Lady Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile. Ja, toch wel een beetje romantisch zo op je woensdagmiddag. Hey, goedemiddag trouwens, je luistert naar Veerle op 8. En ik ben bij je weer tot en met 6 uur vanavond. Ja, er is heel veel te bespreken. Waaronder Achterhoekers, Haan en Rots genieten van thuiswedstrijd met Jong Oranje. Korfsen uit grensstreek zijn uitgerukt. Waarvoor ga je zo meteen horen. Roelofsen na 22 jaar weg bij de Graafschap. En er is een fractievoorzitter van Lochem Groen, die stopt er ook mee. Ja, er zijn veel mensen die ermee stoppen vandaag. Ik nog niet. Nee. 29 oktober pas. Yes, tijd voor muziek. Dit is Jermaine Jackson. Sweetest, sweetest.

Max McNow met Take Me Back. Ah, het is verdrietig. Nou ja, verdrietig. Het is bitterzoet. En dat geldt voor Richard Roelofsen van de Graafschap. Want de wegen van die twee die gaan scheiden dit seizoen na 22 jaar. Ja, 22 jaar, dat is best lang. Maar het contract van de voormalig assistent-trainer en interim-hoofdtrainer wordt door de Doetinchemmers niet verlengd vanwege een verschil van inzicht over zijn rol. Ja, dat is toch wel bijzonder, denk ik dan, dat je dan na zo lang afscheid moet gaan nemen. Wel zegt hij er nog over dat hij met veel plezier terugkijkt en trots is op alles wat hij hier heeft mogen doen en op de spelers en trainers en collega's met wie hij heeft samengewerkt. Dan zegt hij ook nog, mijn blauw-witte hart blijft voor altijd, maar ik kijk ook met nieuwsgierigheid uit naar nieuwe uitdagingen. Ik ben toch wel benieuwd wat voor uitdaging dat wordt. Het heeft een flinke achtergrond in de Graafschap. Dus nou, misschien een andere voetbalclub? Nee. Nee, ik weet het niet. Ik denk als je zo lang al dol bent op het blauw-wit en bij de Graafschap hebt gewerkt, ik zie niet zo snel naar Vitesse gaan bijvoorbeeld. Nee. Maar bedankt voor alles. Roelofsen.

0: vinden, Michelle. En would I be friends with me? Ja, geen idee, joh.
1: Het thema trio.
0: Het thema trio, waarin we elke uur een plaat draaien die te maken heeft met het thema van vandaag. En het thema van vandaag is het... soepel dit. Het gaat niet helemaal lekker in Frankrijk. Ja, dat is het thema van vandaag. Hè. Het gaat niet lekker in Frankrijk. Hè. Er zijn heel veel mensen boos. En dan heb je bijvoorbeeld de gele hesjesbeweging in 2018. En er zijn protesten geweest tegen pensioenhervormingen. En er hoeft maar iets te gebeuren of het ploft. En recentelijk zijn het dus scholieren. Ja, scholieren die zijn boos. Die zijn er niet blij mee dat dingen niet goed geregeld zijn op Franse scholen. Hè, er zijn ook een heleboel Franse scholen waar de boel gewoon niet op orde is. Denk bijvoorbeeld aan dat er niet overal een goede wc is. Nou, dat is niet echt lekker. Hè, moet je je voorstellen, heb je een hele zware lange lesdag, kan je niet eens even naar de wc. Ook niet echt heel erg lekker. En ook nog, het onderwijs is heel anders daar ook. Het is heel gecentraliseerd. Hè, of het nu gaat om onderhoud van toiletpotten of gaat om lesmateriaal. Iedereen krijgt altijd alles hetzelfde. Dat werkt niet altijd bij iedereen. Hè? Mensen zijn verschillend, dus past het onderwijs er ook op aan. Maar Frankrijk die is nog niet zo ver ermee. Maar goed, het gaat dus niet lekker. Nee, er zijn ook heel veel docenten uitgevallen. Weinig docenten, heel veel leerlingen. Er is genoeg om over te klagen, Daro. En tijd om er een beetje aandacht aan te besteden. Ik heb hier een hele mooie Franse artiest klaarstaan. Met Regine, die is er ook klaar mee. Dan met het artiestleven. Maar goed, hè, als je dat even wegdenkt, hij is er klaar mee. En dat zijn veel Fransen dus ook.
1: Het thema trio.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Richard Roelofsen gaat weg bij de Graafschap. Hij was hoofdtrainer, jarenlang opleider in de jeugdafdeling en verrichtte ook nog een aantal andere functies binnen de Graafschap. Ook was hij erg speler in twee verschillende periodes. Maar de Doetinchemmers laten weten dat Roelofsen en de club na dit seizoen uit elkaar gaan. Het contract wordt na 22 jaar niet verlengd. De woningbouw in Berkelland lijkt eindelijk op gang te komen. Volgens de gemeente zijn er plannen voor 1387 woningen. Om de doelen tot 2032 te halen, moeten er nog zo'n 330 woningen bijkomen. Het college wil nog niet bekendmaken waar dat zal zijn. Wel noemt het college één dorp bij naam. In Eibergen ziet de gemeente nog ruimte voor nieuwe woningen. De gemeente wil de huizen het liefst binnen de bestaande dorpen bouwen. De politie was vanochtend aanwezig bij het terrein van voormalig afvalverwerker Complexie aan de Helmkamp in Dinxperlo. Het terrein werd afgezet met politielint. Ook de brandweer werd opgeroepen en meerdere specialistische adviseurs voor gevaarlijke stoffen. Op het terrein worden preventieve ontruimingswerkzaamheden uitgevoerd, omdat er mogelijk gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Door de voorspelde regen van de komende dagen is er een gevaar dat de stoffen vrijkomen en zich verder verspreiden over het terrein. Huiseigenaren in de gemeente Lochem kunnen sinds 1 oktober onder ruimere voorwaarden subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. De gemeente heeft de subsidieregeling aangepast, waardoor meer mensen in aanmerking komen voor zo'n bijdrage. Een van de belangrijkste wijzigingen is de verruiming van de WOZ-grens. In het buitengebied komen woningen met een WOZ-waarde tot en met 700.000 euro in aanmerking. Binnen de bebouwde kom geldt een maximale WOZ-waarde van 539.000 euro. En dat op basis van de peildatum 2024. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

Lucas en Steve, Up Till Dawn. Ah, heerlijk, heerlijk. Het is bijna vrijdag. En vrijdag dan speelt de Graafschap weer. Ik hoop dat we een beetje vertrouwen hebben verzameld voor de Graafschap. Ze hebben het namelijk heel hard nodig. Ja, het gaat niet zo heel erg lekker met de Graafschap. Is algemeen bekend inmiddels. Maar toch, ik durf die vraag nog te stellen aan jou. Want ik denk dat jij toch wel een betere Graafschapkenner bent dan ik. Ja, en als je denkt, ik weet helemaal niks over de Graafschap. Nou, dan weet je al meer dan ik. Dus, mijn vraag luidt. Wat denk jij dat het gaat worden? De eindstand. He, wordt het, denk je, nou, de Graafschap die gaat net met hakken over de sloot, met klompen over de sloot, toch wel met de winsten vandoor. Denk je, nou, ik denk dat Jong FC Utrecht toch net even iets sterker is dan de Graafschap. Dat kan. He, je mag alles denken. Heb jij nou echt een concreet antwoord? Denk jij, nou, dit gaat het worden? Stuur het op. Doe dat even naar 06-4747-0022. En maak kans om er ook gewoon bij te kunnen zijn. He? En dan hoop ik voor je dat het toch ook nog eens klopt, hè, dat eindstand. Daar ben ik nog eens nieuwsgierig naar. Nou, dus laat het even weten. Gaan we snel door met muziek. Dit is Ellie Goulding en For Your Entertainment.

En breathing. Nou, voordat je je wederhelft wilt gaan slaan met een koekenpan, omdat die misschien wel op een 18-plus website aan het kijken is, wacht daar even mee. Ja, dan denk je van, wat zeg jij nou weer? Nou, op de website van Regio 8 zie je helemaal bovenaan een heel leuk artikel staan. Met Achterhoekse boerinnen stralen op boerillenkalender. Ja, de 21-jarige Evanne Wolsink uit Halle en de 23-jarige Marjorie Roeterdink uit Gorssel, die schitteren in de 15e editie van de boerinnenkalender. En beide Achterhoekse boerendochters hadden in eerste instantie niet verwacht uitgekozen te worden, maar zijn nu toch in lingerie te zien op de kalender. Ja, en hun foto die vind je dus ook op de website van Regio 8. Ik dacht, ik moet het toch maar even gezegd hebben, hè, voordat iemand een tik krijgt, of weet ik veel, de ruzie. Maar goed, hè, het zijn hele mooie foto's. En ook, ik vind het er hartstikke mooi uitzien. De Achterhoekse boerinnen zijn uiteindelijk ook heel erg blij met het resultaat. Ze zeiden ook al, het is een schattige leuke kalender geworden, vol met knappe vrouwen. Ook het thuisfront is te spreken over de foto's. En de ouders die hebben het ook allemaal goedgekeurd. Ja, en het duo die deed dus niet alleen mee voor de mooie foto's. Ze hoopten Halsen ook aandacht te vragen voor de agrarische sector. Ja, om de boeren en boerinnen weer een beetje in beeld te brengen. En dat doen we dan wel natuurlijk iets sexier gekleed, maar wel altijd om iets aan de verbeelding over te laten. Ja, dat vind ik inderdaad zeer wijze woorden. En het verhaal en de foto's vind je op de website www.regio8.nl of via de Regio 8 app. Ja, en als je nou echt die foto's wil zien, dan moet je toch die kalender kopen, hè? Ja, dat gaan wij niet voor je doen hier. Nee.

0: Ziekenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Deze week in de bonus, alle Verstegen.

0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis kruid.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Slachtoffers van seksueel geweld en misbruik krijgen vanaf volgend jaar sneller en betere hulp. Het kabinet voert een nieuwe landelijke werkwijze in om de versnipperde ondersteuning aan te pakken. Zorg, politie en justitie gaan daardoor veel nauwer samenwerken. Voor slachtoffers betekent dat dat ze straks maar 1 vast aanspreekpunt krijgen en hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen. De betrokken hulporganisaties moeten het nog wel eens worden over de taakverdeling, maar het kabinet heeft daar vertrouwen in. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En het bestuur van Nieuw Sociaal Contract reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dick Gotink uit de partij. Hij was de allerlaatste volksvertegenwoordiger. Gotink stapt op uit protest tegen een optreden van Mona Keizer op een aankomende NSC-ledenbijeenkomst. Het partijbestuur noemt zijn stap moeilijk te begrijpen en vindt het pijnlijk dat hij zijn Europese zetel wel behoudt. Volgens het bestuur was zijn vertrek onnodig en had hij beter de kar binnen de partij kunnen trekken. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Daaraan! Kom aanstaande vrijdag 9 oktober naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong FC Utrecht. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
5: Doetinchem. Ben jij er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Ja, ik ben een gesprek aan het voeren met meerdere mensen in via de Regio 8. Mag je ook doen, hè? Stuur een berichtje naar 06-4747-0022. Zij voornamelijk aan het klagen over het weer. Regio 8. Nou, voor Nederlands is het nooit goed, hè? Het is nooit goed genoeg. Nee, geef mij maar regen.

Kid Laroi. Justin Bieber. Ah, wat lief. Ze willen dat je blijft. Nou. Hey, we hebben een zeer interessante wedstrijd gehad afgelopen avond. Ja, gisteravond. Ik zag de licht al aanstaan bij de Vijverberg en ik snapte het al niet. Ik dacht, hè, oefent de Graafschap of zo op de Vijverberg? Of wat is er aan de hand? Want er is toch verder... Die wedstrijd is nog niet begonnen, toch, jong FC Utrecht? Nee, dat was niet het geval. Nee, het was een... Het was ook niet voor de superboeren. Nee, het was voor Jong Oranje dat bijna na 7 jaar terugkeerde in Doetinchem. Ja, met een 4-0 overwinning op Jong Bosnië en Herzegovina stelde Oranje de play-offs veilig voor het EK. Ja, en het heeft ook wel iets opgeleverd. Het was ook echt een hele bijzondere avond. Met name voor de Achterhoekers Mats Rots en Devin Haan. Ja, en waarom, dat ga je zo meteen eens even uitleggen.

0: Diana Ross en The Supremes en Stop! In the Name of Love. Had even een pauze nodig. Ja, toch een hele bijzondere avond gisteravond voor een aantal mensen. Namelijk de Achterhoekers Haan en Rots. Die genieten van de thuiswedstrijd met Jong Oranje. Maar waarom is het nou zo bijzonder voor ze?
1: Ja, met een grote glimlach kwam ik hier aan. Ik heb natuurlijk hier lang genoeg gezeten en ik ken al veel mensen. Maar ja, ik ben hier ook met een goed gevoel weggegaan. En het, ook al is het iets anders, weet je zo, dan blijf je wel met een heel goed gevoel hier terugkomen. En dat doet me goed.
2: Ja, ik was wel blij dat ik zag dat...
3: Even bollen.
0: Oh, oh, oh, wat krijgen we nou dan? Ik krijg allemaal informatie ertussendoor, dat is niet de bedoeling. Nou goed, we gaan zo meteen eens even verder luisteren wat er allemaal te zeggen is wat betreft Haan en Rots. Volgens mij gaat hij zo verder. Ja.
2: We speelden, want dat was voor mij het gunstigste. Nee, veel mensen kwamen kijken en dat vind ik hartstikke leuk dat ze de moeite nemen om hier te komen. Dus ja, een soort thuiswedstrijd was het wel.
4: Dan nog twee keer het net vinden. Ja, hoe is dat dan voor jou?
1: Ja, heerlijk. Dat is mij als spits en uiteindelijk het veld in komt en ja, je goals wil maken. En uiteindelijk denk ik twee keer op de goede plek en schiet hem goed binnen. Dus een kleine jongen droom je ervan om voor Nederland te spelen. En uiteindelijk, als het zo kan bij je eigen clubje nog. Waar je zo lang gespeeld hebt, dan is dat, dan is dat extra mooi. En ja, dat voelt goed.
5: Rots maakte na jaren trouwe dienst bij FC Twente afgelopen seizoen een miljoenentransfer naar Bundesliga-club Hoffenheim. Toch blijft de Achterhoek voor hem bijzonder.
2: Ik voel me nog steeds een Achterhoeker. Ik ben altijd graag terug in Groenlo. Dus als voetballer was ik natuurlijk een tukker. Maar als mens ben ik wel echt een Achterhoeker.
5: Beide heren keren nog niet terug naar hun clubs in Hoffenheim en Tilburg. Maar blijven nog even vertrouwd in de Achterhoek.
2: Ik kan vanuit hier gelijk naar huis. Lekker naar de familie. En dan snel weer naar Hoffenheim. Want zaterdag staat daar alweer een wedstrijd op de planning.
4: Nu nog een korte reis naar huis, denk ik? Of ga je weer terug richting Tilburg?
1: Nee, ik blijf lekker hier, dus een paar minuutjes ben ik thuis.
0: Ah, dat is toch lekker dat je gewoon zoiets mee kan maken vlak bij je huis.

0: praat ik nou door je heen? Sorry, Morgan, sorry. Maar je hoorde net Morgan Wallen met The Last Thing You Need.
1: Het thema trio.
0: Het laatste wat je nodig hebt is nog meer drama. Maar helaas zou de wereld niet de wereld zijn zonder drama. Nou, waaronder in Frankrijk, daar is het al lekker chaos. Dat is ook meteen het thema van vandaag. Chaos in Frankrijk, want scholieren zijn niet blij. Nee. En hoewel wij hier in Nederland ook wel behoorlijk wat te klagen hebben, zeker ook in het onderwijs, en zeker scholieren hebben het niet altijd even makkelijk. En in Frankrijk is dat wel echt in extreme mate momenteel. Ja, moet je je voorstellen, hè? In Frankrijk was er in 2010 een geboortegolf. En al die baby's die toen waren geboren, die zijn nu 16. Ja, en al die 16-jarigen die zitten nu allemaal opgepropt bij elkaar in de les met bijna 40 leerlingen in een klas. Ja, dat is gewoon heel erg veel. En als je dan ook nog heel veel leerlingen hebt en te weinig docenten om dat allemaal op te kunnen vangen, dan ontstaat er chaos, gaat het niet allemaal goed. Iedereen krijgt hetzelfde lesmateriaal, waardoor ja, nou, misschien je net even wat minder makkelijk bent in het leren. Ja, en dan ook meteen onderuit gaat. Dat is ook niet heel erg lekker. Maar het is echt een optelsom wat er allemaal aan de hand is. Van volle klassen, lesuitval, slechte gebouwen. Hè, bijvoorbeeld wc's. Je kan daar niet eens meer naar de wc fatsoenlijk. Op sommige scholen. Ja, dat is best wel heftig. Weet je wel, dan heb je ze hebben daar natuurlijk ook langere dagen op school. En dan moet je je voorstellen dat je dan zo'n gigantisch lange dag hebt. Je ziet je rooster al voor je en je kan niet even in de pauze naar de wc. Nou, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, dat lijkt me niet echt lekker voor de leerlingen. En ook niet voor de docenten trouwens, want die zitten ermee opgescheept. Maar goed, we hebben het over Fransen die wat te klagen hebben. En Poppies die doet eraan mee met Nonon, rien n'a changé.
1: Het thema trio.

0: Eurocroc. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok. Het ritme.
1: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek. En het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
2: Regio 8.
0: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
3: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
5: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Van Jumbo.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
11: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Regio 8 Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Kalle Jansen stopt als fractievoorzitter van Lochem Groen en met een actieve rol binnen de lokale politiek in Lochem. Hij wil nu tijd maken voor een sabbatical en vertrekt met zijn gezin voor een half jaar naar Spanje en Portugal. Na de verkiezingen merkte ik dat de energie er even uit was. De energie om me in de raad volledig te kunnen inzetten. En daarom kies ik voor rust en tijd met mijn gezin om weer op te laden, laat Kalle Jansen weten. De woningbouw in Berkelland lijkt eindelijk op gang te komen. Volgens de gemeente zijn er plannen voor 1387 woningen. Om de doelen tot 2032 te halen, moeten er nog zo'n 330 woningen bijkomen. Het college wil nog niet bekendmaken waar dat zal zijn. Wel noemt het college 1 dorp bij naam. In Eibergen ziet de gemeente nog ruimte voor nieuwe woningen. De gemeente wil de huizen het liefst binnen de bestaande dorpen bouwen. Richard Roelofsen gaat weg bij de Graafschap. Hij was hoofdtrainer, jarenlang opleider in de jeugdafdeling en verrichtte ook nog een aantal andere functies binnen de Graafschap. Ook was hij erg speler in 2 verschillende periodes. Maar de Doetinchemmers laten weten dat Roelofsen en de club na dit seizoen uit elkaar gaan. Het contract wordt na 22 jaar niet verlengd. Huiseigenaren in de gemeente Lochem kunnen sinds 1 oktober onder ruimere voorwaarden subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. De gemeente heeft de subsidieregeling aangepast, waardoor meer mensen in aanmerking komen voor zo'n bijdrage. Een van de belangrijkste wijzigingen is de verruiming van de WOZ-grens. In het buitengebied komen woningen met een WOZ-waarde tot en met 700.000 euro in aanmerking. Binnen de bebouwde kom geldt een maximale WOZ-waarde van 539.000 euro. En dat op basis van de peildatum 2024. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
4: Ja, dankjewel Marcel. Stel door met de verkeersinformatie. Het is weer lekker druk op de wegen. Waaronder op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 15 minuten, 9 kilometer. Ook op de A12 te melden. Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en Knoopend Grijshoort. Vertraging van 6 minuten, 6 kilometer. Dan gaan we snel door met de N313. Bocholt richting Lichtenvoorde en Lichtenvoorde richting Bocholt. Er is iets aan de hand daar rood tussen Aalten en Lichtenvoorde-Zuid. Daar is de boel dicht. En dat komt door een ongeluk. En dan tenslotte nog eentje te melden op de N325. Knoopend Vaanplein lekker druk op de wegen. Waaronder op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 15 minuten, 9 kilometer. Ook op de A12 te melden. Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en Knoopend Grijshoort. Vertraging van 6 minuten, 6 kilometer. Dan gaan we snel door met de N313. Bocholt richting Lichtenvoorde en Lichtenvoorde richting Bocholt. Er is iets aan de hand daar rood tussen Aalten en Lichtenvoorde-Zuid. Daar is de boel dicht. En dat komt door een ongeluk.

0: Maar 2 kilometer.
1: Regio 8. Heerlen Den Hartog. Regio 8.

Morgan Bowman. All You Ever Wanted. Ja, het was zeer spannend, want korps uit grensstreken rukken uit voor een andere brandweer. Ja, brandende fakkels, veel blauwe zwaailichten, vier brandweerwagens en veel IJsselburgers op de been.

wil luisteren. Moving on up. Ja, en wat is nou al die trammen Lantaro in Duitsland? Brandende fakkels, blauwe zwaailichten, 4 brandweerwagens en veel Uzelburgers op de been. Wat is er daar aan de hand? Wat is er aan de hand in Duitsland? Nou, blijkbaar moest de brandweer oprukken voor de verhuizing van een andere brandweer. Joh, echt, ik dacht, nou echt, de herres is losgebarsten. Maar nee, dat valt eigenlijk reuze mee. Ze hebben juist iets heel bijzonders en moois gedaan. Namelijk de Iselburgse brandweer, die gaat verhuizen. Die verhuisde afgelopen vrijdag in een optocht naar een gloednieuwe herbouwde brandweerkazerne. Ja, en de uitvalsbasis is van betekenis voor de grensstreek. De ruimte kent ook nog eens een opleidcentrum, waarmee hulp en bestrijding van incidenten van deze lokale brandweerpost verder reikt dan alleen het blussen van lokale branden. Ja, want als je ook in Nederland kijkt, brandweer kun je voor meerdere dingen inzetten dan alleen maar het blussen van een brandje. En ze doen natuurlijk ook ontzettend veel daarover. Hè. Ze rukken uit bij incidenten op de snelweg A3. Verlenen assistentie bij calamiteiten aan de Nederlandse kant van de grens. En brandweerlieden van de Gendringse brandweerpost waren om die reden uitgenodigd om in de ingebruikname van de nieuwe kazerne in te luiden. Ja, nou ja, ze hebben al heel lang over zoiets nieuws gesproken. Nu is het er dan eindelijk, dus het mag ook wel een beetje gevierd worden. Hè? Alles om de samenleving veilig te houden. Ik vind dat wel mooi. Ja, en dat verdient ook zeker wel een boel sirenes.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
12: Goed plan, Zonneplan.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. Netanyahu bleef de waarschuwingen stilhouden voor zijn veiligheidsdiensten, maar ontkent nu alles. Zijn politieke tegenstanders eisen het opstappen van de premier. De verkiezingen eind deze maand beloven een nek-aan-nek race te worden in Israël. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. De grootste uitbreiding van de sancties sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Onder de getroffen personen zijn raketbouwers en functionarissen die betrokken waren bij omstreden verkiezingen. De sancties bestaan uit het bevriezen van tegoeden, een verbod op het verstrekken van financiële middelen en een reisverbod. Maandag volgt de definitieve goedkeuring van EU-ministers. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Ariel, je kent het wel!
8: Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Kom wild eten bij Doppenadla. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
17: Ja, wo gibt's denn sowas?
16: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
17: Doppeladler, goed und lekker.
16: Let op, graag vooraf reserveren.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: In de Achterhoek regelen we het samen.
21: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
22: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
23: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
24: Zondag speelt voetbalvereniging Ulftse Boys thuis tegen Ruurlo. Kom zondagmiddag om 2 uur kijken naar een leuke pot voetbal. De wedstrijdsponsor is Van Zandvoort, Natuursteen en Bestratingen. Van Zandvoort Natuursteen en Bestratingen en de Hendrikse Groep Ulft, al 25 jaar de trotse hoofdsponsor van de Ulftse Boys, wens iedereen een sportieve wedstrijd.
25: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
26: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
27: Den Hartog.
28: Het is 5 uur geweest en daarmee is trouwens ook de zon verdwenen. Achter de wolken. Gaat het dan eindelijk regenen?

Rod Stewart en Crazy About Her. Wat doe je als je helemaal gaar en klaar bent met werk? Regio. Ja, de ene zou zeggen, ja, weet je, er moet toch geld verdiend worden. Ik moet toch gewoon door. De ander die heeft zoiets van, ja, weet je, misschien wordt het dan tijd gewoon voor een andere baan. Maar je hebt ook mensen die zeggen, weet je wat, ik ga er gewoon helemaal vandoor. Ja, en dan niet per se ontslag, maar een sabbatical. Dat geldt dus voor Carl Jansen, die stopt als fractievoorzitter van Lochem Groen. En met een actieve rol binnen de lokale politiek in Lochem. Hij maakt een pas op de plaats voor een sabbatical en vertrekt met zijn gezin voor een half jaar naar Spanje en Portugal. Hey, dat is lekker. Dan ben ik wel een beetje jaloers, toch? Ja. Dat je gewoon even een half jaar denkt van, weet je wat, ik vloep er even tussenuit. Ik ga even naar Spanje en naar Portugal en daarna kom ik weer terug. Maar goed, wat is dus de reden? Nou, Jansen die vertelt dus, naast me afstuderen hebben we twee verkiezingen gehad en zijn we thuis de trotse ouders geworden van drie kinderen. Na de verkiezingen merkte ik dat ik de energie er even uit was. Niet de energie voor Lochem Groen, want het is nog iedere week een feest om met de fractie samen te werken. Wel de energie om me in de raad volledig in te zetten. Daarom kies ik nu voor rust en tijd met mijn gezin om weer op te laden. Nou, ik denk dat het gezin er hartstikke blij mee is. Maak mooie herinneringen samen, zou ik zo zeggen. Geniet ervan. Nu het nog kan. Nou, dat klinkt ook eens extreem, hè? Nu het nog kan. Nou goed, wel lekker genieten. En dan doen wij dat ook hier in Nederland met Teddy Swims.

0: Sheeran en Bad Habits.
1: Het thema trio.
0: Zijn we alweer met de allerlaatste track van het thema trio van vandaag. Thema onrust in Frankrijk. Ja, want wat is er aan de hand? Scholieren zijn momenteel keihard aan het protesteren. Zelfs zo erg dat scholen moesten sluiten. Ja, waarom zouden ze dat doen? Nou, omdat dus het... het zijn heel veel volle lessen. He, dus moet je voorstellen, het klaslokaal zit wel bijna vol met 40 leerlingen per klas. Nou, dat is gigantisch veel. Dat is in Nederland al niet te doen. En dan moet je ook nog voorstellen, er zijn te weinig docenten om al die leerlingen op te kunnen vangen. Scholen die zijn niet echt lekker bezig qua lesmateriaal. Het is allemaal hetzelfde. En ook nog eens, de schoolgebouwen zijn niet goed onderhouden. Er zijn in ieder geval genoeg problemen waardoor scholieren denken, ja, dit pik ik niet langer. We gaan gewoon lekker de straat op. En het is niet de enige groep in Frankrijk die de straat op is gegaan. Wat dacht je bijvoorbeeld van de gele hesjes probleem in 2018? Wat dacht je van de pensioensregeling, waar ze ook nog een heleboel over te klagen hadden? En dan heb je dus ook nog, nu de scholieren. Moet je voorstellen, binnenkort zal het weer een andere groep zijn daar in Frankrijk. Het gaat niet lekker. Maar ik wil even benadrukken dat het wel natuurlijk een prachtig land is met enorm mooie muziek en lekker eten. En je wil niet weten wat voor bekende artiesten daar vandaan komen.
1: Het thema trio.
0: Wat dacht je bijvoorbeeld van David Guetta? David Guetta.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie Bol.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Huiseigenaren in de gemeente Lochem kunnen sinds 1 oktober... onder ruimere voorwaarden subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. De gemeente heeft de subsidieregeling aangepast, waardoor meer mensen in aanmerking komen voor zo'n bijdrage. Een van de belangrijkste wijzigingen is de verruiming van de WOZ-grens. In het buitengebied komen woningen met een WOZ-waarde tot en met €700.000 in aanmerking. Binnen de bebouwde kom geldt een maximale WOZ-waarde van €539.000. En dat op basis van de peildatum 2024. De woningbouw in Berkelland lijkt eindelijk op gang te komen. Volgens de gemeente zijn er plannen voor 1387 woningen. Om de doelen tot 2032 te halen, moeten er nog zo'n 330 woningen bijkomen. Het college wil nog niet bekendmaken waar dat zal zijn. Wel noemt het college één dorp bij naam. In Eibergen ziet de gemeente nog ruimte voor nieuwe woningen. De gemeente wil de huizen het liefst binnen de bestaande dorpen bouwen. Kalle Jansen stopt als fractievoorzitter van Lochem Groen en met een actieve rol binnen de lokale politiek in Lochem. Hij wil nu tijd maken voor een sabbatical en vertrekt met zijn gezin voor een half jaar naar Spanje en Portugal. Na de verkiezingen merkte ik dat de energie er even uit was. De energie om me in de raad volledig te kunnen inzetten. En daarom kies ik voor rust en tijd met mijn gezin om weer op te laden, laat Kalle Jansen weten. Richard Roelofsen gaat weg bij De Graafschap. Hij was hoofdtrainer, jarenlang opleider in de jeugdafdeling en verrichtte ook nog een aantal andere functies binnen De Graafschap. Ook was hij erg speler in twee verschillende periodes. Maar de Doetinchemmers laten weten dat Roelofsen en de club na dit seizoen uit elkaar gaan. Het contract wordt na 22 jaar niet verlengd. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
10: Buiten is het
11: 21 graden.
10: Oh, oh, oh, spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
11: Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk, hè. Dat is Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Gaat het vanavond eindelijk gebeuren? Gaat het dan eindelijk regenen?
12: Ja, we zien de bui hangen. Ja.
11: Yes, yes. Ja, ja, we zien de bui hangen. Het is inderdaad een beetje... Ik zie nog wel een zonnetje, maar het is wel redelijk grijs al.
12: Ja, het is helemaal eigenlijk al bijna helemaal bewolkt geworden. Maar we hebben wel een hele mooie dag achter de rug. 23 graden werd het nog op de warmste plekken. En op dit moment nog ruim 21 graden. Nou, dat zal vanavond in eerste instantie langzaam afkoelen. Maar er zit al wat neerslaggebied zit op de Noordzee. Dat doet al een klein beetje Zeeland aan. En dat trekt ook langzaam richting onze omgeving vanuit het zuidwesten. En ja, daar krijgen we in de tweede helft van de avond mee te maken in de Achterhoek en de Liemers. En
11: voorzichtig.
12: Ja, er zijn emoties die erbij horen van de eerste bui. Maar er zitten ook nog wat rode vlekjes op. Die komen ook nog richting onze omgeving, vooral langs de oostgrens. En ja, Limburg krijgt er wel mee te maken. Daar kan ook nog wat onweer bij zitten. Maar er kan plaats ook even goed doorregenen, vooral later op de avond en komende nacht. Dan kan het toch wel even goed doorregen, zoals ik al zei. En ja, meer dan 10 mm zal er wel kunnen vallen. Dus de eerste aanzet is er. En het koelt redelijk af. En de wind die vandaag uit de zuidwestelijke richting kwam, die gaat vanavond en komende nacht om naar het noordwesten. En die trekt ook wat aan, die gaat matig waaien. Ja, en dan hebben we morgen een dag met zon. Wolkenvelden, zon en ook wel wat buien. Ook wat langere droge periode tussendoor. Ja, en de wind die blijft ook stevig waaien. En dan wordt het niet meer dan 14 tot 15 graden. Dat is heel andere koek dan vandaag. En daar zullen we de komende dagen ook wel aan moeten wennen, die temperaturen. Want vrijdag in de nacht naar de vrijdag valt zelfs ook nog wat regen. En vrijdag hebben we te maken met wel wat meer bewolking en ook wel wat meer neerslag dan op donderdag overdag. En de temperatuur zit dan ook zo rond de 15 graden. In het weekend neemt de wind geleidelijk aan iets af in kracht. En vooral zondag wordt het allemaal weer wat rustiger. Maar alle dagen kan er wat neerslag vallen. En uiteindelijk denk ik dat we tussen de 20 en de 30 mm uitkomen zondagavond. Vanaf vannacht. Dus dat komt toch wel een klein beetje op ons af. Want als we na het weekend kijken, dan ziet het er nog niet heel onaardig uit, moet ik zeggen. We hebben niet meer die hoge temperaturen die in het verschiet zitten, maar toch nog wel 18, 19 graden midden volgende week. En de neerslagkansen zijn beduidend kleiner. Dus ik denk dat... je hoeft Gerard Cox natuurlijk niet meer te bellen. Die is overleden, maar hij zal zeggen. En uiteindelijk denk ik dat we tussen de 20 en de 30 mm uitkomen zondagavond. Vanaf vannacht. Dus dat komt toch wel een klein beetje op ons af. Want als we na het weekend kijken, dan ziet het er nog niet heel onaardig uit, moet ik zeggen. We hebben niet meer die hoge temperaturen die in het verschiet zitten, maar toch nog wel 18, 19 graden midden volgende week. En de neerslagkansen zijn beduidend kleiner. Dus ik denk dat je hoeft...

0: mooie zomer, maar ik zou er nog niet helemaal... het wordt niet meer zo warm, maar misschien dat toch nog wel een paar mooie dagen erachteraan.
1: Ja, dus jij zou het anders verwoorden dan Gerard Cox. Je zou zeggen van, het is weer voorbij die hoge temperaturen, maar nog niet voor mooi weer.
0: Nee, daar kan volgende week kunnen best nog wel wat mooie dagen tussen zitten. Dus we wachten even af. Maar het liedje, het is bijna voorbij. Die mooie zomer had wel gekund, maar die tekst heeft hij niet.
1: Nee, dat is wel een beetje jammer, hè? Jammer dat hij dat niet even voor ons had kunnen zingen. Dat is wel... maar goed, we gaan ermee akkoord, Gerrit. Het kan altijd erger, hè?
0: Ja, het kan erger, maar dat doet het niet. Morgen... weten we meer.
1: Ja, precies. Nou, dan laten we dan morgen maar weer eens eventjes gaan babbelen rond 5:30.
0: Goed gaan.
1: Ja, goed gaan. En dan nog even richting de verkeersinformatie. Het is heerlijk druk op de wegen. Let even op. Ook bijzondere situaties aan de hand. Maar eerst de files op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 12 minuten 9 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en Knoopend Grijshoort. Vertraging van 9 minuten 7 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen Elst en Westervoort. Vertraging van 6 minuten 5 kilometer. Op de N18, dus ook op de N-wegen wat gemelden. Varsseveld richting Enschede tussen Varsseveld Oost en Harreveld. Vertraging van 3 minuten 3 kilometer. Dan is het even opletten geblazen bij de N313. Tussen Aalten en Lichtenvoorde Zuid. Beide richtingen is daar dicht. En dat komt omdat daar vanmiddag een ongeluk is gebeurd. Dus nog niet helemaal zeker is of het inmiddels alweer open is. Dus let er eventjes op. Dan tot slot nog één te melden op de N325. Een file tussen Knoopend Velperbroek en Nijmegen. Tussen Knoopend Velperbroek en Westervoort om precies te zijn. Vertraging van 10 minuten 2 kilometer.
2: Heerlen Den Hartog, Regio 8.

mooi nummer van Suzanne en Freek met Pijnstiller. Ja, zo, even weer een boost aan energie in de ruimte. Hey, ik wil even hebben over wat er allemaal via de regio 8 binnen is gekomen. Twee berichtjes, namelijk de een van Janine, die geeft nog even door dat de N313 tussen Lichtenvoorde Zuid en Aalten beide richtingen nog steeds dicht is. Ja. Voor als je het helemaal hebt gemist, de N313 tussen Aalten en Lichtenvoorde Zuid, beide richtingen is gesloten. En dat komt omdat daar vanmiddag een ongeluk is gebeurd. Waarschijnlijk zijn er nog of bergingswerkzaamheden of wordt er nog onderzoek gedaan. Dus rijd er rustig omheen en toon een beetje respect. Nou, dat is wat ik daarover heb te zeggen. En dan nog een berichtje van André. Die heeft net geluisterd naar mijn gesprek met Gerrit Vossers, onze wijze weerboer. Die vertelde over het weer en over hoe hij dan net niet het liedje van Gerard Cox kon gebruiken. Hè? Met het is weer voorbij, die mooie zomer, want het mooie weer is nog niet helemaal afgelopen. Maar de hoge temperaturen wel. En André die zegt, nou, die kan het alsnog draaien, toch? Ja, weet je wat, waarom ook niet? Waarom niet? Waarom niet, André? En ik vind het heerlijk dat het voorbij is. Echt. Het is afgelopen met die zweet en de stomme vliegjes en weet ik veel wat. Klaar.

Vriend on the Waves met Love, Shine a Light. En het is bijna 6 uur. Aha, ja, even een reminder dat je bijna moet gaan avondeten. Of dat je dan eindelijk toch echt je laptop mag dichtklappen en naar huis mag rijden. Ik wens je heel veel plezier vanavond. Ik weet niet wat je gaat doen. Maar goed, dan nog mag ik je veel plezier wensen, hopelijk. Hey, morgen dan ben ik er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Met weer een heleboel gekkigheid. Een heleboel nieuws. En hebben we ook nog kaarten voor de Graafschap. Die moeten echt de deur uit morgen. Dus wil jij nou kans maken op die kaarten voor aankomende vrijdag tegen FC Jong FC Utrecht, moet ik het goed zeggen natuurlijk. Dan moet je even je oren spitsen. Ja, en wees er ook gezellig bij tussen 3 en 6 morgen. Dus dat gezegd hebbende, veel plezier. Fijne avond. En kortom, tot morgen.

ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
13: Bij een steekpartij op een school in Polen zijn vandaag 10 gewonden gevallen. De dader, een 19-jarige student, is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond bij zijn actie. Niemand is in levensgevaar, maar enkele slachtoffers zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. De aanval gebeurde vanochtend om 11 uur plaatselijke tijd in het plaatsje Ostroleka, zo'n 100 kilometer ten noorden van Warschau. Het motief is nog onbekend. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. In München is de politie met mannenmacht op zoek naar een puma. Een buurtbewoner zegt het roofdier gefilmd te hebben bij het vliegveld van deze Zuid-Duitse stad. De autoriteiten zijn een grote zoekactie begonnen met drones en een helikopter. Inwoners krijgen het advies om kinderen en honden niet alleen buiten te laten. Waar de mogelijke puma vandaan komt, is een raadsel. 3 jaar geleden bleek het na een vergelijkbare melding bij Berlijn bij nader inzien om een wild zwijn te gaan. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor media professionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
15: Nee!
16: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
17: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
21: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
22: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
25: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
26: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer. Het ritme.
3: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
4: Regio 8.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Uni Breaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Van Jumbo.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
9: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
13: Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Erkin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Erkin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. De heren van Vandaag in Sight zullen hoogstwaarschijnlijk vanavond op de zaak reageren. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor media professionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar aan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting. Of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Waarom zal die ringsregeling? Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IL5 Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor je.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In de zaak rond de schietpartij bij Over Asselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook twee mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. Twee van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van der Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND komt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag Inside. Ergin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Bij u.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja,
9: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
9: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
11: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
12: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
11: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
16: Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij. Het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook 2 mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. 2 van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers. Praxis.
4: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
6: Honda, the power of dreams.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ereberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij. Het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
19: Shape the future with confidence. EY.
20: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
21: Meer voor minder. Simpel.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
8: Goed plan, zonneplan.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, uit een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Zo'n deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
13: Oh.
16: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
17: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
18: De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. De dieven van de schilderijen van Renoir uit het museum in Zuid-Frankrijk zijn vermoedelijk aangehouden. De Franse politie heeft in totaal 6 verdachten opgepakt in het zuiden en oosten van het land. Of de gestolen schilderijen nu ook boven water zijn, is niet bekend. Ze waren in bruikleen van het Musée d'Orsay uit Parijs. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ereberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaatsehoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Het ritme. Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
4: Regio 8.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet...